niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Nothing but thieves, baby cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Chef Special.
1: 3FM.
2: Avotos.
1: Jelle Hofvenk.
3: Goedemorgen. Waarin ben jij het allereerste van de dag? De eerste die een cappuccino zet? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Is dit Major Lazer voor je?

0: FM en Choosing Texas. Goedemorgen, mijn naam is Jelle.
1: De eerste van de dag.
0: En ik ben benieuwd, waarin ben jij het eerste van de dag? Wat is een handeling die jij vanochtend op deze zaterdag 12 september als allereerste van Nederland uitvoert? Misschien ben je wel de allereerste die zijn hond uitlaat. De allereerste die denkt aan zichzelf en een rondje gaat hardlopen. Jij liever dan ik. Misschien ben je wel de allereerste die de oren van de kop van je collega afpraat vandaag. Nou, ik ben benieuwd. Waarin ben jij de eerste van de dag? Alvast even een kleine opgooi uit eigen leven. Ik ben de eerste van de dag die zijn hele tas onder de smoothie heeft zitten. Ik had nog een klein beetje smoothie in een smoothiebeker zitten van eerder deze week. En op wonderbaarlijke wijze is dat dus tijdens de rit hier naartoe opengesprongen. Fijn begin van je dag. Echt super. Nou, waarin ben jij het eerste van de dag? Ik ben heel benieuwd. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Als je nou op 3FM klikt en dan het spraakwolkje, kom je rechtstreeks hier in de studio uit. Spreek ik je zo. Na Eminem, Houdini en eerst de nieuwe Fontaine's DC, Marianne.

bent en vroeg aan je dag begint op zaterdag. Of dat je nog wakker bent en nog in je nachtdienst zit bijvoorbeeld. Of net terug bent van het uitgaan. Je zit hier bij 3FM helemaal goed. En de vraag is, waarin ben jij de eerste van de dag? Wat doe jij nou als allereerste van Nederland? Of denk jij als allereerste van Nederland te doen? Gina die is erbij, die zegt, ik ben de eerste die onderweg is naar Portugal. Over 3 uur gaat mijn vliegtuig. Hele fijne vakantie, Gina. Ties die is erbij, die zegt, mijn ontbijt zit er al in. Hopelijk ben ik de eerste. Ik heb nog niet ontbeten. Dus dat zou maar zo kunnen. Ja, ik kan eigenlijk alleen naar mezelf refereren. En Noelle die zegt, de eerste van de dag die bij het bijvullen in de horeca net 10 flesjes cola heeft laten vallen. Dan ben je ook de eerste van de dag die 10 flesjes cola aan het opruimen is, Noelle. Dan heb je 2 keer die titel. Zo moet je het dan ook zien. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle. En zometeen gaan we proberen om in dit radioprogramma een groot record te verbreken. Oh, ik ben er een beetje gespannen voor. Ik ben de eerste van de dag die record gaat verbreken. Dat kan ik je wel vertellen. Wat dat is, vertel ik je zo meteen. Ook muziek van Disco Lines en Teen Nash. No Broke Boys ga je horen. Eerst even heerlijk rustig opstaan. Even nazomeren met Xavier Rudd. Dit is Follow the Sun bij 3FM.

0: Luister iedere dag naar 3FM.
1: Hoor je het 3FM ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: 3FM
0: Ticketmaand.

0: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je zit bijna op de helft.
1: Ja, ik zit ook maar vol.
0: 20. Oh, hou het binnen, hou het binnen. 21, 22, 23. Ja, kom op Jelle. 24, 25, 26. Kan je nog wat zeggen voor de luisteraar?
1: Nee.
0: Oh, hij spuugt ze allemaal uit. Oké, 26.
2: Ik kom echt niet in de buurt van Ed Sheeran ook.
0: Hoe doet hij dat, hè? Misschien heeft hij van die hamsterwangetjes.
2: Ik denk het. Nu ben ik, kan jij het ook? Nu ben ik wel
0: benieuwd. Oh, je gaat me nu voor de bus gooien ook. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Maar dat was ik nu al vol.
2: 6, 7, oh joh. 8, 9. Tien.
0: Hey, kook ik al, hoor.
2: Dit is 11. 12. Ja. Als je lacht, wordt het ook niet makkelijker.
0: Nee. Ik ga vol, hoor.
2: Zit jij vol op 11?
0: Oh, ja.
3: Ik heb je geschaald.
0: Oké.
2: Oké, nou, kunnen we en niet zo goed zingen als Ed Sheeran en niet zoveel Maltese in onze mond kwijt.
0: Ook lekker voor het beeld.
2: Goed, hebben we dat ook maar weer uitgezocht vanochtend.

0: Hey 3FM, you're the I'm still standing. Zometeen hoor je hier een verhaal wat je niet gaat geloven. Als ik het zo zou vertellen, dus ik moet even de persoon bellen over wie het gaat.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar eerst, er is toch niks lekkerders dan nieuwe muziek ontdekken. Ik hou ervan een beetje rondscrollen op internet en dan een nieuw nummer tegenkomen. En denken, ja, die gaat mijn playlist in. Nou, zo zat ik ook op de bank laatst toen dit nummer werd aangekondigd. En ik vind deze mannen altijd al vet. Het zijn hele stoere en tegelijkertijd ook hele kwetsbare jongens. Ze maken hele rakende teksten. En in hun nieuwste nummer, degene die ik nu voor je ga draaien, is het een beetje alsof je een kutdag hebt. En dan ook nog eens door de regen naar huis aan het wandelen bent. En zo moet het voor de jongens zelf ook hebben gevoeld. Hans van Higo die schreef dit nummer namelijk omdat hij het uit had gemaakt met iemand waar hij het eigenlijk helemaal niet mee uit wilde maken. Dat zeg ik, hele stoere en tegelijkertijd hele kwetsbare jongens. Met hele fijne muziek. Nieuw bij 3FM, Higo. Dit is Antwoord.
2: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Hatred bij 3FM en Ring My Bell.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Er is een verhaal. Een van mijn vrienden heeft het ooit meegemaakt. En ik wil dat je heel graag vertellen. Alleen als ik het je hier nu ga vertellen, dan denk je dat ik het verzonnen heb. Dus ik dacht, ik moet de persoon even bellen die erover gaat. Want stel je voor, je gaat op vakantie. En je laat je dochter alleen thuis met je kat. En je kat heet nog Tarzan op het moment dat je op vakantie gaat. En Sascha, hoe heette die nou toen je ouders terugkwamen?
2: Ja, Ruud.
0: Hoe?
2: Nou ja, dan, als ik eerlijk ben, is het meer Ruud. Maar
0: hoe verander jij in 3 weken de naam van je kat van Tarzan naar Ruud?
2: Ja, hierbij moet ik zeggen, mijn lieve katje was 16, zeer getraumatiseerd. En volgens mij ook echt heel de man.
0: Ja?
2: Dat moet haast wel. En ik heb gewoon soms als stopwoordje een naam. En dat was in dit geval Ruud. Dus dat was ik echt... 3 weken lang was ik alleen thuis. Ja, dan ga ik tegen mezelf praten en tegen mijn meubels. En voornamelijk mijn kat. Dus ik was gewoon voornamelijk Ruud aan het zeggen. En op een gegeven moment begon ik me te realiseren toen jij ook thuis was. En we een film aan het kijken waren van... Oh, nee hè. Hij reageert nu weer op Tarzan.
0: En sindsdien luisterde hij eigenlijk alleen nog maar naar de naam Ruud.
2: Ja, hij is begraven als Ruud. En mijn moeder is er nog steeds een beetje zout over.
0: Hoeveel jaar geleden is dit?
2: 3,5.
0: Ja. Ja, ik snap het ook. Stel je voor, je bent op vakantie. En je komt, want hoe ging het moment? Want je moest het natuurlijk op een gegeven moment aan je ouders vertellen. Bij je moeder.
2: Nou ja, jij was daar ook bij. Zeg maar, wij gingen met nog een vriendin naar een Vrouwtje concert.
0: Ja.
2: En mijn moeder kwam vanaf Schiphol en wij moesten de trein naar Groningen nemen. Dus zij, ja, of ik weet niet welke stad, maar zij kwam uit de trein die wij in moesten. Dus wij zijn bijna haar door gaan staan. Ik heb gewoon zeggen, hé mama, was je vakantie? Oh ja, trouwens, de kat heet vanaf nu Ruud. Doei!
0: Ja.
2: Ja, dat is wel een beetje hoe het is gegaan. Mijn moeder is nog steeds boos over. En ze hebben het geprobeerd terug te draaien.
0: Maar dat is niet gelukt, hoor ik al.
2: Nee.
0: Nee, ja, super. Dus mocht je ooit een kattenoppas zoeken en wil je graag dat je kat je naam behoudt, niet Sascha bellen.
2: Ik ben hier heel trots op, dat wil ik wel even doen.
0: Ik geloof het. Sascha, dankjewel voor je verhaal, want anders gelooft echt niemand het als ik dit zou gaan vertellen.
2: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Goedemorgen, het is 3FM met Taylor Swift. Dit is Love Story. We

Self-aware hoorde je bij 3FM. Hey, heb jij je oog voor details? Vallen dingen jou snel op? Want dan heb je misschien de aankondiging van Roxy Dekker al... had je misschien al aan kunnen zien komen. En op de albumcover van haar nieuwe album Superstar... die 2 weken geleden is uitgekomen... stond namelijk de Johan Cruijff Arena afgebeeld. En dat zonder dat ze wist of het al rond was... dat ze een uitverkochte show daar zou gaan doen. Nou, gelukkig is die show nu binnen een half uur uitverkocht. Anders stond hij voor niks op de albumcover. De nieuwe Roxy Dekker...

0: bent, dan ben je lid van de 5AM Club. Wat dat inhoudt en wat voor voordelen eruit haalt, hoor je zometeen. Eerst krijg je het laatste nieuws. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Chef Special.
2: 3FM.
3: Avotos.
2: Jelle Hofvenk.
0: Je bent onderdeel van de 5AM Club. Ik ga je zo meteen er meer over vertellen. Ook muziek van 21 Pilots is voor je onderweg. Right, komt eraan. Naar Cameron Whitcomb. Maar eerst Antoon, een beetje van mij.

van deze week, Adella en Eend in L.A. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle. En of je nou al wakker bent, omdat je moet werken vandaag, of omdat je gewoon niet meer kan slapen, of dat je nog wakker bent omdat je uit bent geweest, of midden in je nachtdienst zit bij 3FM, zit je heel erg goed. Het is 5 uur geweest. En dat betekent dat het de 5 AM club is. Dat is een clubje wat ik hier heb opgericht op deze vroege ochtend. Want nou, als jij in je weekend zo vroeg wakker bent op dit rare tijdstip, dan verdient dat wel een plekje, toch? Nou, daar is de 5 AM club voor. Dat zijn alle mensen die tussen, nou, die om 5 uur wakker zijn. Dat wil ik zeggen. En het leuke is, als jij lid bent van die 5 AM club, dan heb je invloed op wat je gaat horen hier op 3FM. Als jij nu wakker bent, dan mag jij bepalen wat voor sfeer je wil neerzetten. Wil je rustig opstaan? Wil je even beuken met hardstyle? Headbangen met metal? Of meezingen met Adele? Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Of je mag het laten draaien op 3FM. Het is heel simpel. Als je naar de NPO Luister-app gaat, dan kun je daar een appje sturen met de vraag wat je wil horen. Of bel gezellig even in als je zin hebt om te kletsen. 09091336. Wat wil jij horen als lid van de 5AM Club? De NPO Luister-app dus op 09091336. Cameron Whitcomb nu, Kingdom of Fear.

0: hoorde Ride. Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle. Samen gaan we deze vroege ochtend doorkomen. Of je nou al wakker bent of nog wakker bent. Ik vind het gezellig als je erbij bent. Want als je erbij bent, ben je lid van de 5AM Club. En dat heeft zo zijn voordelen. Bijvoorbeeld dat je mag kiezen wat we gaan draaien op 3FM. En Frank, jij was er ook al bij, hè? Goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Jij bent er eigenlijk al heel lang bij, want jij bent al sinds begin deze week onderweg.
1: Ja, dat klopt, ja. Maandagochtend vertrokken, ja.
0: Maandagochtend vertrokken. Dat is geen vakantie, maar jij bent gewoon met de vrachtwagen onderweg, toch?
1: Nou ja, dat is ook even sinds vakantie natuurlijk.
0: Dus, ja, ook een soort van vakantie. Dat is waar. Want wat vervoer je dan als je zo lang onderweg bent?
1: Ik ben in Letland een machine wezen laden.
0: Een machine?
1: En die moet... die ga ik lossen in het schitterende Brabant.
0: En dan ben je klaar, dan heb je weekend.
1: Ja, dan is het wel voor tijd voor weekend, ja.
0: Dus, maar is dat dan zo'n zwaartransport?
1: Ja,
0: lijkt me wel, hè, als je een machine laat. Dat lijkt me dan best wel een lange rit vanaf... Ja, het lijkt me sowieso een lange rit vanaf Letland, daar niet van, maar...
1: Ja, dat klopt, en daarnaartoe ook. Het is inderdaad een lange rit, dat heb jij helemaal goed.
0: En is het dan ook zo dat je daarna heel lang weekend hebt, of is het gewoon maandag weer 9 uur op de zaak?
1: 9 uur? Wat zijn dat wat tijden? Hey, welkom in het transport. Gewoon maandag ook.
2: Ik zie het wel met of niet, ik zie allemaal niks hier niet best.
0: Sorry, want er kwam heel veel iets tussendoor volgens mij. Hoe laat moet je dan maandag er weer zijn?
1: Ik denk maandag een uurtje of 6. Mooie tijd.
0: Ik zal aan je denken als ik me nog een keer omdraai maandagochtend.
1: Ja, heel goed, heel goed.
0: Nou, dan vind ik het ook wel, als je al zo lang onderweg bent, dan kun je ook wel een nummertje kiezen. Wat wilde je dan heel graag horen?
1: Ik had wel zin in een stukje Metallica.
0: Stukje Metallica, zo, dat is wel lekker. Ja, ik wilde zeggen begin van de dag, maar voor jou eigenlijk... laatste uurtjes van de dag.
1: Ja, precies.
0: Ga ik voor je draaien. Heel veel succes nog. En werk ze dan weer maandagochtend.
1: Gaat goed komen. Fijne show.

NERD, je hoorde She Wants to Move bij 3FM. Van podiumangst naar het posten van online video's en haar eigen optredens. Dat is best wel een stap, maar Stella Lefty, die weet daar dus alles van. Toen ze nog op gitaarles zat, had ze 1 keer per jaar een uitvoering. En het liefst meldde ze zich daarvoor gewoon ziek als het even kon. Ze vond het vroeger namelijk verschrikkelijk om op het podium te staan. Nou, inmiddels toert ze de hele wereld over met haar eigen muziek. En dan zie je maar weer, je kan zomaar je angsten overwinnen. On a

Dat er weer. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En als je één ding van mij moet weten, is het dat ik groot, groot vrouwtje-fan ben. Echt van een poster op mijn kamer tot, dat is echt zo trouwens, tot naar elke tour gaan. Als ik nu even in de agenda kijk, dan zie ik dat ik alweer 5 vrouwtjeshows heb in de komende 2,5 maand. En het fijne is, over minder dan een maand komt haar nieuwe album uit. En dat betekent dat ze af en toe nieuwe muziek uitbrengt. En ja, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Ik weet niet wat ik er anders over kan zeggen. Laatst bracht ze ook weer een nieuwe uit en die is heel fijn. Hoor je nu op 3FM. De allernieuwste vrouwtje heet Geen Rem.

vroeger heel veel verschillende dingen wilde worden. Politieagent, advocaat, professioneel skateboarder. We hebben toch als kind allemaal van die droomberoepen gehad. Nou ja, het leek mij vroeger heel cool om brandweerman te worden. En later, op de middelbare, leek het me in één keer fascinerend als ik Duits docent zou worden. Dat is echt waar, dat was een droom. Ja, totdat radio in het zicht kwam, dat ben ik niet meer uit het oog verloren. Maar hoe leuk zou het zijn als ik Duits docent was geworden? Weil ich ihr dann schön sagen kann, dass sie hier auf Rundfunk 3FM schon The Blessed Madonna kann aufhören. Mit Serotonin Moonbeams. Toch goed dat ik radio DJ ben geworden. You had one shot.

Justin Bieber hoorde je op 3FM. En sorry, dit brengt mij toch altijd weer terug naar het einde van de basisschool. Ja, ik ben echt heel jong, ik weet het. Toen kwam deze uit. Ja, het brengt me er altijd naar terug als je hem hoort. Je hoort hem op 3FM, waar je zo meteen Topic en Becky G gaat horen. Sorry, papi. Ook even wegzwijmelen bij Green Day. 21 Guns is voor je onderweg. Nou, role model.

Becky G, you're the sorry puppy. We hebben toch allemaal wel zo'n artiest waarvan je hoopt ze ooit nog live te kunnen zien. Een artiest waar je al heel lang fan van bent. Gewoon een onwijs vette act. Nou, het maakt niet uit, maar zo'n artiest die gewoon weer eens een keer naar Nederland moet komen. Ik heb dat met de mannen die ik nu voor je ga draaien. Hebben al een tijdje niks aangekondigd richting Nederland. Maar ik dacht, laten we ze dan in elk geval gewoon even hier op de radio draaien. Want ik kan niet de enige zijn die deze band heel graag eens live zou willen zien. Green Day hoor je nu in 21 Guns.

0: muziek voor jou zaterdagochtend. Zometeen de Gorilla's on Melancholy Hill.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké. En waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
17: 80.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Alsjeblieft, je auto is weer tiptop in orde.
19: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM Ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Chef Special.
20: 3FM.
21: Avotos.
20: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, lekker opstaan. Doe je met de allermeeste muziek voor jou zaterdag. Zometeen Benson Boone. Beautiful Things is voor je onderweg. Ook Shakira ga je horen naar The Gorillaz en On Melancholy Hill.

0: Shakira, Burna Boy, de Dai Dai.
1: 3FM.
2: Jelle Hofenk.
0: Goeie ochtend. Goedemorgen, dat wilde ik zeggen. Het is zaterdagochtend, dat wilde ik ook zeggen. En in mijn hoofd werd dat goede ochtend. Mijn naam is Jelle, ik ben helemaal van de leg nu. Mijn naam is Jelle, samen gaan we lekker aan deze zaterdag beginnen. Dat wilde ik vertellen. Ik vind het gezellig als je er nu al bij bent. Dat betekent namelijk dat je heel vroeg wakker bent in je weekend. Of je nou aan het werk bent, hele leuke weekendplannen hebt. Een voetbalwedstrijd aan de andere kant van het land. Je kan het zo gek niet verzinnen. Als je erbij bent, vind ik het gezellig als je je meldt in de NPO Luister-app. En die heb je zo even nodig. Want ik ben bezig met een heel belangrijk lijstje. Hoe dat zit, vertel ik je naar 3FM Talent Lemmer.

Jelle, je bent bij 3FM. En als jij nu wakker bent, dan betekent dat dat jij opstaat met muziek. Dat je dat heel fijn vindt. Tenminste, of je hebt het heel zwaar en je hebt de radio aanstaan. Maar ik ga er even vanuit dat als je hier bent, dat je houdt van muziek in je ochtend. En toen dacht ik, maar ochtendmuziek is natuurlijk in principe een genre op zich. Want wat luister jij 's ochtends nou? Ga jij voor het extra pit met heavy metal? Heb jij één favoriet nummer wat je elke ochtend aanzet tijdens het douchen, omdat je dan precies weet hoe lang je onder de douche staat? Of omdat je het een heel fijn nummer vindt? Ochtendmuziek is best iets belangrijks, toch? Dus ik dacht, ik ga een wekkerlijstje maken. De allerbeste muziek om mee op te staan. En de vraag is, waar sta jij lekker ermee op? Wat is jouw favoriete nummer of jouw favoriete muziek om in de ochtend op te zetten? Mag je even mee doorkomen? De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Zometeen Cat's Eye Animal is voor je onderweg. Ook Ellie Goulding ga je horen met Burn. Eerste jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof.

0: stonden gisteravond in de Ziggo Dome. Je hoorde ze nu op 3FM. Cat's Eye en hun nieuwste dieet Animal.
1: 3FM. Jelle Hofink.
0: Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle. En

0: Just Jack en Stars in Her Eyes. Omdat het gewoon lekker veel energie heeft. Gewoon een goede manier om de dag mee te beginnen. En als je dit nummer hoort, ja weet je, dan heb je toch gewoon geen kop koffie nodig.
1: Geen enkele kop koffie nodig. Wat een heerlijk nummer. Wat is jouw favoriete ochtendplaat? Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp. De allerbeste muziek om mee op te starten. Ik hoor het graag. Hoor jij nu Just Jack? Dit is Stars in Her Eyes, 3FM.

muziek van Bente op 3FM Parachute. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Je bent bij 3FM. Het is weekend. Betekent dat je misschien wel een hele hoop leuke dingen gaat doen. Ik dacht even kijken wat er allemaal te doen is vandaag, 12 september. Sowieso mag ik je feliciteren. Het is 14 jaar geleden dat Tinder werd gelanceerd. Je kan al 14 jaar mensen naar links swipen die je helemaal niet meer wil zien. Dit weekend is in Tiel Appelpop, het goedkoopste festival van Nederland. Was ooit gratis, dat redden ze helaas niet meer. Maar wel een hele vette line-up voor heel weinig geld. Vandaag kun je onder andere Fleming gaan zien, Suzanne Freek staan er, Bluff en Jungle by Night. In Amsterdam is vandaag een hele grote klimaatmars. Die start om 1 uur op de Dam. Als je plan was om naar Amsterdam te gaan, hou er rekening mee. Geen grote werkzaamheden op de weg, dat is wel lekker. Wel heel veel op het spoor aan de hand. Dus sterk als je met de trein moet. Er rijden geen treinen tussen Deventer en Dieren. Dus als je vanaf Deventer naar Arnhem wil, dan moet je een stuk met de bus. Geen treinen van Haarlem naar Leiden, daar moet je ook met de bus. Geen treinen van Amsterdam Centraal naar Weesp en andersom. Ook geen treinen van Venlo naar Roermond. En minder treinen vanaf Amsterdam Centraal richting Schiphol. Mocht je dus met de trein gaan, plan je reis even goed. En als je nou niks gepland hebt, dan zit je de hele dag heel goed bij 3FM. Zometeen vertel ik je namelijk waar je vandaag kans op maakt. Nou, dan wil je radio aanhouden, kan ik vertellen. En natuurlijk de allerbeste muziek van Nederland. Zometeen Dua Lipa, Dance the Night. Tom Odell is voor je onderweg naar The Prodigy. Out of Space hoor je nu.

Dua Lipa, you're the dance tonight bij 3FM. Ik vertelde je net wat er vandaag allemaal te doen is. En dat was een hoop. Maar ik ben dus nog van alles vergeten, zie ik in de NPO Luister-app. Solange die zegt onder andere, vandaag start de popronde. Dat is ook zo. Nou, daar hoor je vanavond bij mijn collega Sebastiaan nog van alles over in het programma vooraan. Dus daar hoef je niks van te missen. En Dora die zegt nog, als je de weg op gaat, let even op, want het is heel mistig buiten. Hey, september is misschien niet je favoriete maand. Vakantie is over, de dagen worden korter, het is nog steeds donker buiten. Maar wij maken bij 3FM hier september de hele leuke maand, want het is 3FM Ticketmaand. Jij maakt elke dag kans op kaartjes voor jouw favoriete artiest. Vandaag is dat Chef Special. Heel simpel, hoor je ze voorbij komen, stuur in de NPO Luister-app waarom je naar ze toe wil.

0: Silver Bumper op 3FM, you're the on tonight. Zometeen hier de weekend ochtendshow met OB. Muziek van Swedish House Mafia is voor je onderweg. Heel veel plezier.
1: 3FM.
2: Ster. Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Let's grow! Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja,
14: ik kom... Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter... en bereik meer.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zometeen de weekendochtendshow van 3FM.
21: Met de Swedish House Mafia.
22: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
28: Ja, hoi.
27: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
28: Ja, dat kan goed kloppen.
27: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
28: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
27: Oké, en waarom juist radio?
28: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
27: Oh, wat goed zeg.
28: En ik ga binnenkort ook op tv.
27: Zo.
28: Ja,
29: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
31: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Chef Special.
3: 3FM.
2: NTR.
3: Obi Rijmakers.
4: Hey, goedemorgen. Het is 7:05. Je bent met 3FM, de weekendochtendshow met zometeen Sienna, Spyro, eerste Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.

minuten over 7. Mocht je wat gepruttel horen op de achtergrond, het koffiezetapparaat is net aangeslingerd. Welkom bij de Weekendochtendshow van 3FM. Je bent wakker geworden op zaterdag 12 september 2026. Wat gaat dit jaar fucking snel? Het slaat helemaal nergens op. Ik heb het gevoel dat het 3 weken geleden nog juli was. Hoe kan dat nou, joh? Dat klopt eigenlijk ook wel als ik zo zit te rekenen. Om en erbij. Hé, goedemorgen. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je jungle. Ga ik zo meteen draaien. Natasha Bedingfield, Kensington, Harry Styles komt nog voorbij. Muzikaal gezien, je zit helemaal gebakken vanochtend. Ik heb gisteren mijn vriendin op de trein gezet richting Berlijn. Die is even een weekendje weg. Vriendin, weekendje weg. Je weet wat dat betekent. Hé, hey, wachten tot ze terugkomt. En ondertussen helemaal niks doen. Ja, dat is wel waar het op neerkomt. Ik dacht, ik heb allemaal wilde plannen, joh. Ik ga maar films kijken die ik normaal niet kan kijken als zij er is. Ik ga maar vrienden over de vloer hebben. Ik denk niet dat het allemaal niet gaat gebeuren. Het heeft ook mee te maken dat ze mij heeft achtergelaten met een taak. Ja, dit is een taak die ik eigenlijk niet wil. Ik ben er ook niet blij mee. Ik gooi haar gisteren op de trein richting Berlijn. Ik zeg, ja, maar een gezellig weekend hebben met je vrienden. En zij duwt mij, en dit is echt waar, in de handen een Vinted pakketje. Ik zeg, wat moet ik hiermee? Ja, die moet eigenlijk dit weekend nog op de post. Kan jij dat nog even doen? Ik zeg, joh, schat, ja, er is een reden dat ik geen Vinted gebruik. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind om het tegen mensen op te bieden. Ik vind gewoon dat versturen vind ik heel erg vervelend. Maar voor jou wil ik dat wel een keertje doen. En toen kwamen de woorden waar eigenlijk elke man gigantisch van vreest op het moment dat ze een Vinted pakketje in de handen geduwd krijgen. En ik gok eigenlijk de vrouwen ook. Toen zei zij... Maar hij moet naar Mondial Relay. Mondial Relay? Wat is dat voor derde rangs postbedrijf? Mondial Relay. Ik moet ergens naar een industrieterrein, 6 dorpen verderop. Dat wordt een wereldreis. Lord of the Rings wordt er nog bang van. Ik zeg, ik vind het goed, maar dan wil ik wel de helft van de winst hebben. Dus ik heb 3 euro overgemaakt gekregen. Een hele goede morgen.

Hey, goedemorgen, zaterdag marktdag. De Bauza hoorde je en daarvoor draaide ik... Sorry, de Bauza hoorde je. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je, moet ik zeggen. En daarvoor draaide ik Oasis en Don't Look Back in Anger. De Bauza komt er zo meteen nog aan, hoor. Geen zorgen. Heb je wel gezien, over Oasis gesproken, die nieuwe... Ja, echt een docu is het niet, hè. Het is meer een soort, ja, gewoon speelfilm. Don't Look Back in Anger. Ik heb allemaal teasers gezien, ook naar de 2027-tour. Er is een hint naar een vechtpartij die ooit een keer is geweest op een nachtboot naar Amsterdam. Het verhaal is, ze komen naar Nederland. Zo simpel is het. En iedereen gaat massaal met blikken Guinness bij de film zitten. Ik wil dat eigenlijk ook even gaan doen. Ik wil daar ook wel heen. Ik wil hem wel gaan zien. Ik heb nog niet gedaan. En goed nieuws voor jou. Een Amerikaanse online autogoeroe heeft ontdekt hoe je ervoor kan zorgen dat je auto het eeuwige leven heeft. En dat doet hij volgens een methode die heet de Japanse oliemethode. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord. Het is eigenlijk super simpel. Je laat je motor warm draaien tot 90 graden. Als hij dan warm is, dan gooi je een extra liter motorolie bovenop wat je al erin had zitten. Dan tap je de oude af. Gooi je er weer nieuwe bij met een nieuw oliefilter. Dan ga je 20 minuten rijden. En als je dan terugkomt, moet je weer alles vervangen en een nieuw filter plaatsen. Ja, en dan zegt die man, je auto gaat voor eeuwig mee. Ik hoorde dit verhaal, toen dacht ik, waar heb je het over, man? Vervangen, filtertje hier, dit. Wat bedoel je? En nu komt dus de doodzieke catch. De Consumentenbond zegt, dit klopt. Dit werkt. Als je dit doet, blijft je auto voor eeuwig leven. Alleen doet het eigenlijk precies hetzelfde als de oliebeurt bij de garage. Alleen kost het veel meer moeite en een liter of 20 extra motorolie. Dus zoveel maakt het dat ook niet uit. En ik stond gisteren te tanken voor 2,95 €. Ik hoop dat mijn auto echt niet het eeuwige leven heeft.

0: Tickets voor Chef Special. Hoe kom je eraan? Ga ik zo meteen aan je uitleggen. Kensington hoorde je en stay bij 3FM. Wel echt vet, hè? Kensington dacht, nou, als we het in Nederland kunnen en we hebben nu een Amerikaanse zanger, dan moet het in de VS ook wel lukken. Lijkt me wel lijp om Ziggo Dome's in te ruilen voor een klein podium ergens. Ze maakten hun debuut deze week in de VS op Velocity Festival in Iowa. Ja, het is een klein podium. Ja, de VS kent je nog niet zo goed. Maar hey, Kensington stond wel ineens op dezelfde poster als Carrie Underwood en Lynyrd Skynyrd. Dat moet toch gewoon goed voelen. We hebben 3FM, mijn naam is Obi. Elk weekend staan we samen op vanaf nu en dan krijg je gelijk de meeste muziek van Nederland. Deze wil ik echt graag voor je draaien vanochtend. Muramasa, A$AP Rocky. Dit is Love Sick.
1: The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapon.

0: Jonas Blue, Edge of Desire bij 3FM. Hey, tuurlijk, het is de maand van regen. Je zomerkleren in een grote bak doen en er niet meer naar kijken. En het is ook echt de maand van Harry Potter op de bank met een dekentje. Maar september is vooral
1: 3FM Ticketmaand.
0: Luister, de 3FM Ticketmaand is het dichtst bij de jackpot dat je ooit gaat komen. Sla Holland Casino een keertje over. Hou gewoon je radio aan. Zo simpel is het. Elke dag in september geven we tickets weg voor concerten van je favoriete artiesten. En jij kan daarbij zijn. En dat gaat echt van een hele exclusieve showcase van Nothing But Thieves in Utrecht, waar volgens mij 400 man bij mag zijn, dat is niks. Tot een gigantisch concert van Teddy Swims in Londen, met reizen en verblijf erbij. Tussendoor krijg je ook nog Roxy, Noah Kahan, Benton, Niall Horan, The Opposites. Goed, je snapt wel waar ik heen wil. 3FM luisteren is ticket scoren. En vandaag hoor je dat niet te missen 3FM Ticket Alarm? Dan win je kaarten voor Chef Special.

0: Bad Memories.
1: Medusa en James Carter bij 3FM Bad Memories, hoorde je.
2: Goedemorgen, Obi.
1: Ja, goedemorgen.
3: De weekendochtendshow met Obi.
1: Heb je lekker geslapen? Ik hoop dat je heerlijk je bed uit bent gekomen en niet ongelooflijk vroeg eruit bent omdat, nou weet ik veel, je baby al wakker was. Of omdat de buren stonden te boren op zaterdagochtend. Verschrikkelijk is dat. Mijn naam is Obi, ik sta graag met je op. En dat doe ik dan gelijk met de meeste muziek van heel Nederland op 3FM. Ik heb iets nieuws voor je van Miley Cyrus. Die wil alleen geen Miley Cyrus meer heten. Ze heeft de achternaam eraf gehaald. Het is een beetje zoals Cher of Madonna, Beyoncé. En Memphis, laten we die ook niet vergeten. Het is ook niet de eerste keer dat zij van naam wisselt. Zij werd ooit geboren als Destiny Hope Cyrus. En toen werd de bijnaam Smiley gegeven omdat ze als baby altijd lachte. Maar dat doen baby's toch gewoon? Ja, I don't know. Goed. Smiley is natuurlijk geen naam, dus toen werd het Miley. En in 2008 maakte ze dat officieel Miley Ray Cyrus. En nu valt alles eraf en blijft gewoon Miley over. Dus om het even bij te houden, ze ging van Destiny Hope naar Smiley, naar Miley Ray Cyrus, naar Miley Cyrus. En nu is het gewoon Miley. Zij is echt de Odido van Amerika. Of ja, Tele 2. T-Mobile. Ik weet niet meer hoe het heet.
4: Let's go.

0: mij het perfecte liedje om mee te zingen onder de douche. Kun je zo hard schreeuwen. Nou, even hopen dat je buren het dan niet horen. Killers en Mr. Brightside hoorde je bij 3FM. Hey, luister. Ik wil echt niet zeggen dat ik een soort muzikaal genie ben. Dat ik alle kennis in pacht heb. Maar, luister.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere...

0: kijken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Vianen van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja,
12: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: 3FM.
10: Goedemorgen, het is 8:00 precies. Zometeen muziek van Somber en ook Pitbull komt eraan met Give Me Everything.
18: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden.
19: 3FM. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
20: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
20: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
20: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
20: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
20: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
21: Ja.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
25: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
24: Oh, en nu niet?
25: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
24: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
30: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
31: September is iedere dag jouw kans op tickets.
32: September is 3FM Ticketmaand.
31: Vandaag jouw kans op tickets voor
32: Chef Special.
31: 3FM
32: NTR.
31: Kobi Rijmakers.
0: Hey, good morning. Die tickets voor Chef Special binnen nu en laat ik zeggen, drie kwartier. Pitbull hoor je ook zo meteen. Eerst Somber en My Body Isn't Ready.

0: als je nu, maar dan ook echt nu, een bio zou moeten schrijven over jezelf voor een dating app, wat zou je er dan inzetten? Avontuurlijke alleseter op zoek naar ware liefde. Sympathieke familievrouw met grote ambities.
1: Ja, kom op, hé!
0: Het kan spannender. Ik bedoel, je hoeft niet op te schrijven hoe, wat, waar je het warm van krijgt tussen de lakens. Maar gewoon een beetje een goede bio is echt best wel een kunst. En ik ga je zo meteen daarmee helpen. Ook als je op dit moment niet aan het daten bent, kan dit nog wel eens heel erg handig zijn. Of in ieder geval vermakelijk. Hoe dat zit hoor je zo meteen aan Ray. En eerst de nieuwste van Direct. Die hoor je als eerst bij 3FM. En die heet My Friend.

0: Somewhere is my husband bij 3FM. Daarvoor direct my friend. Een hele goede morgen. Het is 10 minuten voor 8:30. De weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Royal Otis zometeen. Ook Charlie XCX komt eraan. En ik wil me niet spontaan op gaan werpen als een soort maatschappelijke klokkenluider. Maar ik kwam laatst in het nieuws een schokkende ontdekking tegen. Er moet echt even iets aan gedaan worden. Jongeren op dating apps hebben steeds vaker de hulp nodig van AI om tot een leuk profiel te komen. Kijk, als we op een punt zijn gekomen dat we de robots nodig hebben om ons liefdesleven in hand te houden, ja, dan moet er ingegrepen worden. En aangezien de godfather der dating apps genaamd Tinder vandaag jarig is, dacht ik, mooi moment om als cadeautje even wat ongevraagd datingadvies te geven. Of eigenlijk ongevraagd dating bio-advies. Nou leef ik zelf nog met het idee dat vrouwen het vet vinden als je met een super dikke vis op de foto gaat. Dus ik heb hulp ingeschakeld van liefdescoach en oprichter van datingplatform Zuza, Marie-José. Goedemorgen, Marie-José.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten we even bij het begin beginnen. Op het moment dat je een bio gaat schrijven voor je datingprofiel, wat is dan een echte boosdoener? Wat zet je daar nou echt niet in?
1: Nou ja, wat jij net al aanhaalde, het begint met de foto's.
0: Ja.
1: Het is het eerste waar mensen op letten. En de vis, ja, die is wel echt geweest.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Maar het is met foto's gewoon heel belangrijk dat je even kijkt. Iemand kent mij nog niet, dus ik wil een foto waar ik ook op sta zoals ik echt ben. En dan is het vaak niet die foto waar je al een paar biertjes of drankjes hebt gehad.
0: Oh.
1: Ook geen foto's die half afgeknipt zijn. Want ja, mensen gaan zich afvragen wie stond daarop. En eventuele kinderen is wat vroeg om je echt voor te stellen als je iemand nog helemaal niet kent.
0: Ja.
1: En pas nou ook op met foto's met zonnebrillen, oeteldonksjaaltjes, haaiensjaaltjes. Hou het lekker als een neutrale heel. Leuk dat je even naar me kijkt en lach gewoon leuk in die camera. Dus het begint gewoon met neutrale, leuke foto's die jou goed representeren.
0: En dan moet je die tekst gaan schrijven. Daar wordt dus veel hulp van AI ingeschakeld.
1: Ja.
0: Hoe stel je nou een goede bio samen? Wat zet je er wel in, wat zet je er niet in?
1: Nou, wat je er niet in zet is wat je zoekt.
0: Oh.
1: Dat klinkt een beetje gek, hè?
0: Ja.
1: Maar ik geloof er niet in dat je vooraf al weet, als je zoekende bent, dat is een fout die heel veel singles maken. Dat je een lijstje hebt hoe lang iemand moet zijn, waar die precies woont. En dat zijn wel belangrijke dingen. Want als iemand nou eenmaal in Berlijn woont en jij in Amsterdam, kan het wel uitdagend zijn om zo'n relatie te onderhouden.
0: Ja.
1: Maar het begint veel meer met wat vind je leuk? Wanneer is het leuk voor jou? En het gaat niet over het lijstje afwerken, maar het gaat erover. Over, hey, hoe is het om met mij een relatie te hebben? Je zet er ook niet in wat je niet zoekt. En ik snap wel dat dat belangrijk is, maar je gaat er niet in zetten. Ik wil geen zeurende vrouwen. En dat doen veel vrouwen. Ik wil een man die emotioneel volwassen is.
0: Ja, nee, dat is een classic. Maar wat zet je er dan wel in? Wat schrijf je wel echt over jezelf?
1: Nou, belangrijk tip is wat je er wel in zet zijn waarden. In versus waarde. En daarmee bedoel ik, het is leuk om te vertellen wat je doet. Bijvoorbeeld, ik hou van vissen.
0: Ja.
1: Wat jij dus blijkbaar doet. Maar wat veel leuker is, is om te vertellen waarom je van vissen houdt. Ik hou van vissen omdat ik het prachtig vind om er zonsopgang mee te maken.
0: Oh.
1: En de ochtend zien te opbloeien in de dag. En wellicht en dat je meer toevoegt. Ik hou van fietsen, veel mannen houden van fietsen. Maar ze vertellen er misschien niet bij dat ze dat doen. Omdat ze het leuk vinden om leuke plaatsjes te ontdekken. En vervolgens heerlijk even te gaan lunchen.
0: Ja.
1: Want dat fietsstuk gaan vrouwen meestal niet zo aan. Maar dat laatste stuk wel.
0: Ja, natuurlijk. Dan voel je wat meer als een avonturier in het leven. Dat snap ik wel.
1: Nou, en dat is ook iets wat AI nooit kan overnemen. Dus gebruik AI, haal je spelfouten eruit. Maar leuk het een beetje op wellicht. Maar hou het heel dicht bij jezelf. Waarom vind ik fietsen leuk? Ja, dat kan AI nooit voor jou invullen. En laat zien wie jij bent, want jou willen we leren kennen.
0: Zit er nou nog een heel groot verschil in wat vrouwen willen zien en wat mannen willen zien in een bio? Ik vind dat dan nog wel interessant. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat vrouwen graag willen lezen dat een man houdt van romcoms en mooie romantische avonden bij kaarslicht. En dat een man eigenlijk wil lezen, ik hou van bier drinken in de kroeg.
1: Nou, Ja, ik denk dat mannen zijn iets meer visueel ingesteld.
0: Ja, is dat op welke manier?
1: Wij hebben ons voordeel daarbij. Nou, mannen vinden, kijk, voor mannen is het uiterlijk gewoon iets waar ze eerder op aangaan dan. Vrouwen ook hoor, maar voor mannen is een goede foto gewoon belangrijk. Laat zien wie je bent. En vrouwen vinden, voor mannen is het ook belangrijk om niet meteen aan de ketting gelegd te worden. Maar ga elkaar eerst eens leren kennen. Dus zeg niet, ik zoek een relatie. Maar zeg me, ik zou het leuk vinden iemand te ontmoeten met wie ik zondagochtend een kopje koffie kan drinken.
0: Ja. Nou, ik vind het wel goede tips.
1: Het haalt de zwaarte eraf. Iemand kent jou nog helemaal niet. Het is net als je beste vrienden. Die heb je ooit een keer een hand gegeven. En gezegd, oi, ik heet Marie Zee, of hoe je ook heet.
0: Ja.
1: En ook niet gezegd, zullen we besties worden?
0: Nee, ja, fair enough. Maar, ja. Het voelt toch een beetje als open deuren intrappen. Maar ik vind de tips dan wel weer heel erg handig.
1: Ja, oh fijn. En nog een allerlaatste dan, als ik nu toch zo lekker op dreef ben. Waar mensen heel erg op aangaan, is authenticiteit. En dat is gewoon eerlijkheid. Wat zijn jouw foutjes? Wat zijn jouw uitvergrote goede eigenschappen? Bijvoorbeeld bij mij daadkracht. Waardoor ik ook ontzettend ongeduldig ben. Het is niet erg om met een beetje zelfspot aan te geven. Hey, kan jij tegen een ongeduldig type die wel veel voor elkaar krijgt, laten we dan eens koffie drinken. En ook dat kan AI nooit voor jou vervangen.
0: Uitstekende tips, leg ChatGPT lekker weg. En gebruik die tips van Marie José. Dankjewel Marie José.
1: Fijne dag. Hi, hi.
0: Fijne dag vandaag. Hey, en als je een relatie eruit haalt, dan weet je het hè. 3FM heeft hem voor je gebracht. Hoe lekker is dat?

Lost Frequencies en Live It All bij 3FM. Terechte vraag van Meis in de NPO Luister-app. Is het ticketalarm al afgegaan voor de 3FM ticketmaand? Laat ik je bij deze even vertellen.

0: vrolijk van. En dan zeker op zaterdagochtend. Het is 8:45, nieuwe muziek hoorde je op 3FM, waar ik heel groot fan van ben. Bungie en Carefree.
1: Carefree.
2: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
3: En ga naar Chef Special.
0: Ach ja, elk moment kan die vallen. Het is ticket.

0: catch you. Chef Special en Try Again bij 3FM.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Oi! Ticketalarm is afgegaan. Het is deze week, of zo, deze maand 3FM Ticketmaand. En heel september elke dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. Vandaag de hele dag kans op kaarten voor Chef Special. Hoor je een ticketalarm, stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister app. En dan win je die kaarten. Gaat nu ergens in Nederland een telefoon over.
2: Met Dorien.
0: Dorien, goedemorgen.
2: Hallo, Obi.
0: Hey. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ja, ja? Nu een beetje spannend, maar...
0: Waarom vind je het spannend?
2: Ja, ik hoor een ticketalarm afgaan voor Chef Special.
0: Ja.
2: En dat is wel een speciale band voor mij, dus ja, dat vind ik wel spannend nu.
0: Waarom is dat zo'n speciale band voor jou dan?
2: Ja, al veel tijdens concerten gezien en met festivals. Dus ja, het is gewoon een band die heeft meteen heel veel sfeer. Maar ook als je weer die hele kwetsbare nummers hebt, ja, dan word je toch wel emotioneel. En ja, eigenlijk wel heel veel betekent.
0: Nou, Dorien, adem even goed in, adem even goed uit. De spanning kan eraf. Je gaat naar Chef Special.
2: Super, dankjewel.
0: Oh, hoe lekker. Dorien, gefeliciteerd. 3FM Ticketmaat. Je krijgt van mij de ticket. Je gaat erheen en je mag iemand meenemen.
2: Ja, ik ga mijn nichtjes meenemen.
0: Heel veel plezier.
2: Dankjewel, super.
0: Doei.
2: Doei.

0: Ticketmaand en Doreen won net tickets voor Chef Special. Betekent niet dat jij ernaast hoeft te grijpen. Vandaag de hele dag nog kans op tickets.
1: Zometeen op 3FM. Obi. Met onder andere deze.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
9: Heijn. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, okay. En waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
14: De vriendelijke specialist. DA.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
18: Fans van Voordeel.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent, het benuttigt talent
1: elke dag. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de

0: FM, Ella Langley en Choose in Texas.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. 3FM.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
14: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Chef Special.
15: 3FM.
2: NTR.
15: Obi Rijmakers.
16: Goedemorgen, zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel met erin jouw kans op gratis boodschappen. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Leg ik dadelijk uit.

Dus ga er lekker op uit. En 3FM is natuurlijk bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Ik hoop dat je goed bent opgestart. Mijn naam is Obi. Dit is de Weekend Ochtendshow. En zometeen is er een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Betekent dat jij in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen met gratis boodschappen die ik voor je heb gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is 3 producten uit de supermarkt een beetje daarvan goed de prijs in te schatten. Denk je dat je daar goed in bent? Kan je een beetje inschatten wat producten kosten in de supermarkt? Nou, misschien kunnen we even een kleine oefenopgave doen. Dan weet je of je goed bent in dit spelletje. Deze is dan een voorspek en bonen. Bij de Jumbo van het huismerk een halfvolle melk 2 liter. Is dat meer of minder dan 1,50 euro? Halfvolle melk van het Jumbo huismerk, 2 liter. Meer of minder dan 1,50 euro? Ja? Vertel maar. Ja, het is meer. 1,99 euro.

0: echt een ideaal zaterdagochtendliedje. Lauryn Hill en Dua Lipa hoorde je bij 3FM. Het is 10:50, vaste prik in je weekend. Het is tijd voor
1: Obi's boodschappenspel.
0: Hey, goedemorgen Emma.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ga je doen vandaag?
2: Ik ga mijn motor ophalen bij de dealer.
0: Hey, heb je een nieuwe gekocht?
2: Zeker.
0: Oh, sick. En wat voor motor? Ik heb er geen verstand van.
2: Ik heb een Honda GL 1500 Honda Goldwing zijspan gekocht.
0: Met een zijspan?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Waarom is de keuze daarom gevallen dan?
2: Ik heb hiervoor, ik heb hier nog steeds een Ural, een Russische zijspan gehad. Vanwege mijn hondje, die dan mee kan.
0: Ach.
2: En ik ging een proefritje rijden, toen dacht ik, ben verkocht.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Dus je hebt dadelijk zo'n hond met wapperende oren in de zijspan zitten. Ach, ja. Dat is echt heel goed. Hey Emma, gefeliciteerd met je nieuwe aankoop. En hopelijk ook gefeliciteerd met een goede score in het boodschappenspel. Even voor de duidelijkheid. Ik heb 3 producten uit de supermarkt voor je. Er zitten 3 prijskaartjes aan vast. De vraag is, ligt de prijs hoger of lager in de supermarkt dan de prijs die ik je geef? Heb je het goed, dan mag je product hebben. Zit je daarnaast, dan gaat hij naar iemand in de NPO Luister-app. En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik een volle tas boodschappen naar je toe. Vul je in 1 keer de hele voorraadkast aan. That's the deal. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan gaan we. Product nummer 1. KitKat chocoladereep salted caramel. Kost die meer of minder dan 3 euro?
2: 3 euro. Ik denk meer.
0: Meer is niet goed, het is minder. Ai, 1,99 euro. Maar nog 2 producten te gaan, geen zorgen. Jumbo kaasstengels, 150 gram. Kost dat meer of minder dan 1 euro?
2: Meer, ja.
0: Meer, 1,15 euro, dat is goed. En dan nog, deze is altijd lekker om te hebben. En takkenduur, Robijn was verzachter. Passiebloem, 780 milliliter. Meer of minder dan 6 euro?
2: Ja, meer.
0: Meer is goed. 6,99 euro. Je hebt ze niet allemaal, maar je hebt het wel goed gedaan. Betekent dat we kaasstengels en wasverzachter naar je gaan opsturen.
2: Nou, ik heb schone kleren en een chess-snackie.
0: Zo is het dan ook alweer. Hey, en stuur me even een foto van je hond in de zijspan als je hem hebt, hè?
2: Ja, ga ik doen.

10 minuten over 9:30. Obi hier met de meeste muziek van heel Nederland. Mag ik een klein tipje geven? Ja, het is vandaag super lekker weer. Het is droog, klein beetje mist in de ochtend. Maar verder gewoon 22 graden en tot vanavond geen druppie regen. Maar de komende week gaat het wel heel veel regenen. Ik zou je willen aanraden het nieuwe seizoen van The Gentlemen. Staat net op Netflix. Ik ben eraan begonnen. Het is zo verschrikkelijk goed. En ik heb ook nu de hele tijd het idee dat ik in een soort driedelig pak wil lopen. En dan allemaal mensen die wil uitknijpen. Ergens een wietfarm wil starten. Dat is waar die serie over gaat, even voor de duidelijkheid. Dus dat is een tipje van mijn kant, The Gentlemen. Verder vandaag op televisie om 4:30 FC Twente tegen ADO Den Haag. 7:15 Go Ahead tegen FC Groningen. Dan om 8:00 Fortuna Sittard tegen Ajax. En om 9:00 Cambuur tegen NEC. Hey, en natuurlijk om 12:30 de derde vrije training. En om 4:00 de kwalificatie van de Spaanse Grand Prix. En 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek. De nieuwste van Lenny Monsoon komt eraan. Die het Wrecking Ball naar Cameron Withcombe.

0: Nieuw liedje van Lenny Monsou, die heet Wrecking Ball. Goed liedje.
1: Goed hij is, ja, ik doe het er niet na, Obi.
0: Hij is 3FM Talent geweest, volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: En sindsdien, ja, het gaat echt goed met die gozer. Ja,
1: onwijs, goede liedjes, man.
0: Ja, ja. I like it.
2: Blijf maar lekker vaak. Hey, goedemorgen, Ramon van Koeien.
1: Goedemorgen, Obi.
3: Oh, Ramon, oui, magnifiek. Hij is klein van stuk, maar groot in smaak. Gucci schoen, heel veel poen en drinkt veel te vaak. Het is bijna 10 uur, dus hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Goeie plop.
0: Dat was een goede plop.
1: Echt een goede plop, zeg. Ik zeg het niet vaak aan om mezelf, maar dit wordt mijn nieuwe Insta-bio. Goeie plop.
0: Goeie plop. Hij, je hoort hem al, Ramon van Koeien, zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel Nederland. En naast radio-dj is Ramon ook een enorme wijnliefhebber en deelt graag zijn wijnkennis en wijnliefde met je in het weekend wijnadvies. Ook een beetje omdat, ja, het is bijna 10 uur. Het is zaterdag. Als je nu begint met drinken en je doet de gordijnen dicht, heeft niemand het door.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: Nee.
0: En dan kun je gewoon lekker lang genieten.
1: Ja, en je hoeft je niet te generen, vooral met die gordijnen dicht.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja. Vind ik wel. Dus wat gaan we drinken vandaag, Ramon?
1: Ja, ik heb een leuke tip. Komt uit Jura. Ken je die buurt uit Frankrijk?
0: Zeker.
1: Ja, is vrij onbekend in principe. Hè. Het wordt een beetje vergeleken. Ook wel bij Bourgogne ligt het ook bij in de buurt.
0: Ja.
1: Hebben dus fantastische wijnen. Het lijkt een beetje rood. Bijvoorbeeld op Pinot Noir hebben ze Pulsar. En Pulsar is, nou, dat is zo onwijs lekker. Denk een beetje aan frisse framboosjes. Aan een klein beetje, ja, wilde aardbeien.
0: Okay.
1: Alsof je echt het idee hebt dat je buiten bent geweest. Maar alsof je zelf een soort sap hebt gemaakt. Dat gevoel ja. Krijg je er een beetje bij.
0: Ja.
1: Maar het is zo lekker. En het leuke is, je hebt het net voor onder de 100 euro.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan tafel!
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Vianen van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenbieb. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hoi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké, en waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
13: Oh, wat goed zeg.
14: En ik ga binnenkort ook op tv.
13: Zo.
14: Ja.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Olala, 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijgen hier. Sarah Larsson en Mobizo. Eerst het nieuws.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. 10 anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. 3FM.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.

0: Deals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Nu bij

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, okay. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is

0: 3FM. Go.
1: Ramon Verkoeien.
0: Hele goedemorgen, weekend. Ja, kom meteen ook een appje binnen. Kan niet eens even lekker relaxed binnenkomen hier met een koffietje. Neem meteen weer berichten. Gerber die stuurt: hey Ramon, ik ben druk aan het sleutelen in de garage en ik kan wat goede muziek gebruiken. Nou, Gerber, dan luister je naar de juiste radiozender 3FM. Want alleen maar lekkere weekend anthems zometeen. De nieuwste van

En ken je dat, dat je al dagen denkt, ach, ik moet die ene vriend of vriendin weer eens appen. En net op het moment dat je een berichtje wil sturen, is diegene je voor. Ja. Zoiets gebeurde ook bij Max McNone, de zanger die je net hoorde op de nieuws van Kygo. De manager van Max zei, ja, je moet echt met Kygo gaan samenwerken. Ik ga voor je mailen. De volgende ochtend was er al een bericht van Kygo. Niet eens als reactie, maar een vers bericht. Had namelijk precies hetzelfde idee, die Kygo. Nou, dit was het resultaat die je hoorde. Take Me Back bij 3FM. Met zometeen Tate McRae, Greedy en Ears John Mayer, Perfectly Lonely.

NPO Luister-app. Altijd leuk om van je te horen, dus gebruik hem vooral. Download hem even. David die zegt, ik zit met mijn vriendin in de auto richting Keulen voor een romantisch weekendje. Milou die stuurt een foto van de hond, Jip, een labradoedel. We zijn onderweg voor een wandeling. Gezellig, Milou. En Jolien die zegt, hoi, ik ben onderweg naar huis. Gisteravond een heel leuk feestje gehad. Zou je het muzikale hoogtepunt van de avond kunnen draaien? Ja, ik was even bang voor zwoele zomernachten, maar of Cheerio, weet je wel.

0: 3FM de plek voor de allermeeste muziek. Macklemore, Ryan Lewis, Kent Hulders en Justin Bieber. Deze is daarvoor. Ja, ze had zomaar een van de leden van de meidengroep Cat's Eye kunnen zijn. Adela uit Slowakije. In 2022 verhuisde ze naar Los Angeles om audities te doen voor de popgroep. Maar al snel merkte ze, ja, ik pas niet helemaal in zo'n groep. En Los Angeles is ook niet echt helemaal mijn stad, die echt bij me past. Ja, geen plek in Cat's Eye dus, maar inmiddels wel een eigen carrière. Afgelopen maand was ze een van de hoogtepunten op Lowlands. En deze week heeft ze de belangrijkste track van de week.
1: 3FM. Nee, ga hit. Adela, Ain't in LA.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Trulease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: 3FM. Lekker genieten van je zaterdag. 3FM is erbij met de allermeeste muziek. Shakira zometeen ook. Jax Jones en de Foo Fighters. Eerst het nieuws.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden. Ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf, met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Dan 3 van verkeer van de ABB. 3 files op dit moment langer dan 10 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Daar heb je 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 13. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor afrit De Bilt. Daar heb je 17 minuten vertraging. 3FM.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika. Fans van Voordeel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
9: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Chef Special.
12: 3FM.
13: Want
12: Ramon.

Wedstrijden in de Eredivisie. Twente speelt tegen ADO Den Haag om 16:30. Go Ahead Eagles tegen Groningen om 19:45. Fortuna Ajax om 20:00. En om 21:00 speelt Cambuur tegen NEC. En in Spanje wordt de ene laatste etappe van de Vuelta gereden. En een hele spannende kwalificatie vanmiddag in de Formule 1. De coureurs rijden op het nieuw, heel moeilijk stratencircuit in Madrid. Dat is om 16:00. Wordt een hele spannende race. En 3FM draait de meeste muziek voor je zaterdag. Dua Lipa zo. En eerst de Foo Fighters Learn to Fly.

0: blijft mooi deze. James Bay, een beetje herfstvibes ook, hè? Hold Back the River en Dua Lipa ervoor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: ABBA is terug. Nou ja, niet letterlijk ABBA. Ook niet hun hologrammen. Maar een van de beste nieuwe liedjes van dit moment heeft wel hun sound weer, ja, nieuw leven ingeblazen. De Amerikaanse zangeres Ash houdt namelijk van popmuziek uit de jaren 70. En dat hoor je aan alles. Zo'n goed liedje. Als je van Chappell Roan houdt, dan ga je dit ook fantastisch vinden. Stop the Wedding is hartstikke nieuw.

de pop. Zo sta ik heel vaak in het weekend voor mijn koelkast. Oh, alles is weer op en de pop. Enfin, heel veel plezier als je gaat. En ook in deze herfst en de winter is 3FM je favoriete festival. Best still, shut off the lights, so, naar Teddy Swims.

Het is een spannende tijd voor fans van Bastille, want 10 jaar geleden brachten ze hun album Wild World uit. En volgens veel fans is dat nog steeds hun allerbeste album. Bastille hint nu naar iets speciaals rondom dat album. Misschien wel een nieuwe tour. Zou potverdikke maar ook wel eens tijd worden. De laatste keer dat ze in Nederland waren was in 2024. Ga nou toch eens aan het bak, joh. Ga nou eens werken. Nou, de band die wel naar Nederland komt, Fontaines D.C. Ja, de band van dit moment. Marianne, hun nieuwe single hoor je zo meteen. Eerst Work From Home, Fifth Harmony, 3FM.

weekend. Sorry, papi. Topic Becky G. Veel berichten in de NPO Luisterapp. Meesie zegt, hoi, ik ben van Apeldoorn onderweg naar Brabant om een kastje van Marktplaats op te halen voor mijn nieuwe appartement. Terry is druk aan het trainen voor de Dam tot Damloop. Volgende week is het al zover. Jorg die zegt, ja, waar blijft dat ticketalarm, Ramon? Ik wil die tickets voor Chef Special winnen vandaag. Ja, Jorg, gewoon afwachten. September is 3FM ticketmaand. Dus als je een ticketalarm hoort, maak je kans op tickets voor de allerbeste artiesten. En vandaag is het dus voor Chef Special. Dus luister heel goed of je het

0: in het weekend. Ja, het is weekend, je voelt er dan alles. Met 21 Pilots, zo Silva Bampa en meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan tafel!
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga er

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Autotaalglas zit echt overal.
0: Opgelost. Autotaalglas.

0: het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
9: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Goedemiddag, dit is 3FM, de allermeeste muziek van de wereld. Krijg je hier met Bruno Mars, 21 Pilots en Silva Bumpazo. Eerste nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Michel Koenen. Dan het brief en verkeer van de ANWB. Er zijn op dit moment best wat files in Nederland. Dit zijn de drie langste. A1 Amersfoort-Apeldoorn. Voor Barneveld heb je 24 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 13 minuten. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 18.
13: 3FM.
14: Ster. Ga met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, okay. En waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
16: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is

0: 3FM Weekend. Olivia Dien, de hardest part.
1: 3FM.
0: Nou, we zijn nog steeds in afwachting van het 3FM Ticket Alarm.
2: Ramon Verkoeien.
0: September is namelijk ticketmaand. Dat betekent de hele maand kans op toegang tot de allerbeste concerten. Vandaag te winnen tickets voor Chef Special in Phil in Haarlem. Ik krijg een appje binnen ook van Nienke. Die zegt, ja Ramon, kun je een soort tijdsindicatie geven wanneer het alarm dan afgaat? Want ik heb er meer te doen vandaag. Ja, Nienke, ik heb geen idee. Het kan over 5 minuten zijn. Het kan ook over 2 uur zijn ongeveer, ja. Het enige wat ik kan zeggen is, blijf de hele dag luisteren naar 3FM. Dan hoor je namelijk ook zo meteen de nieuwe editie van De Sloomste Mens. Maak je kans op een zak kroppen naar keuze. Je krijgt Samber en eerst Maroon 5.

0: December. En daarvoor hoorde je Maroon 5 en Payphone. Zometeen hoor je Shanna Spyro, de nieuwste. En eentje, daar heb ik zoveel zin in, want het is weekend of het is weekend. Push Me and Dentist Benny Benassi zometeen. Lekker.
1: De slowste mens.
0: Ja, het is natuurlijk ook weekend waarin we het lekker altijd langzaamaan doen. Lekker sloom doen. Dus spelen we bij 3FM de slowste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd is. En aan jou de vraag, wie zoeken we? Wie is de slowste mens? Ja, als je het goede antwoord weet, dan moet je meteen het bericht sturen naar de NPO Luister-app. Dus heb je nog niet, download hem even. De NPO Luister-app is hartstikke gratis. Als je het goed weet te raden, win je een zak kroephoek naar keuze. Toch de lekkerste weekendsnack die er is. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd? Denk dat het een zanger is.
2: My friends are in love.
0: Anders moet je er zeker wat mee doen, want dit klinkt goed. Oké.
1: Okay.
0: Ja, wie hoorde je vertraagd? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO Luister-app. En

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met 3FM ontdek je nog...

0: 3FM Nieuwse Shanna Spyro. Zometeen MC Hammer, Can't Touches, Imagine Dragons komt eraan. En eerst de grande finale van...
1: De Sloomste Mens.
0: Want in het weekend doen we het rustig aan. Er is weer een belangrijk persoon naar het nieuws vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je hier vertraagd?
2: My friends are in love with the American girl.
0: Een zanger kan niet anders. Ja, die grande finale spelen met Lisanne uit Heerhugowaard. Hi Lisanne.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat zijn je plannen voor vandaag?
3: Ik ga zo op visite op verjaardag bij mijn zwager.
0: Hey, leuk.
3: Jazeker.
0: Ja, ik liet even een stilte vallen van ja, ik weet niet hoe jij in verjaardagen bent. Wat voor verjaardag is het? Is het een zo'n kringverjaardag? Of is het... gewoon wat minder klassiek. Ik wou zeggen met allemaal drugs op tafel.
3: Ja, ik denk wel. We verwachten een klassieke kringverjaardag met lekkere gebakjes en wat lekker te eten in de avond.
0: Dat is wel lekker. Ook zo'n verjaardag als een tijd dat je niet hoeft te lunchen eigenlijk. Dat je denkt, we hoeven niet te lunchen, we gaan daar wel lekker een groot stuk taart nemen. Fly.
3: Ja, we hebben niet zo heel veel gegeten nee, precies. Vanmiddag.
0: Dat snap ik. Wat heb je als cadeau?
3: Een cadeaubon van de Central Parks.
0: Oh, dat hoor ik eigenlijk nooit. Wat slim.
3: Ja, hij wilde graag een bijdrage voor zijn vakantie, dus bij deze.
0: Hey, dat is wel leuk, daar help je eigenlijk mee, gewoon aan een leuke ervaring, in plaats van alleen maar aan cadeaus.
3: Ja, precies.
0: Ja, zoiets. Goed, Lisanne, ondertussen doe je ook nog iets heel anders belangrijks voor het hele land. Je zit namelijk in de grande finale van de Sloomste Mens, waarin iedereen wil weten, ja, wie zoeken we, wie is er vertraagd?
3: Wij denken dat het Harry Styles is.
0: Laten we eens even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: My friends are in love with American girls.
0: Ja, Lisanne, dat is hartstikke goed.
3: Yes.
0: Ja, hij heeft aangekondigd deze week dat hij weer doorgaat met zijn tour Together Together. En hij komt onder meer in Berlijn, Londen en Parijs. Ze hebben nieuwe steden aangekondigd. Het levert je op een zak, roep ik naar keuze. Naturel, cassave, baan.

Imagine Dragons Radioactive. Ja, een compleet gevulde arena met alleen maar juichende mensen. Ajax krijgt het met moeite voor elkaar. Roxy Dekker fixt het in een paar minuten. Nog nooit verkocht een Nederlandse artiest zo snel de Johan Cruijff Arena uit. De nieuwste Roxy Dekker. Hoi.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersil, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
15: 3FM.
5: Dit is de lekkere zinderende zaterdag met Mark en Mai op de radio. Hallo.
16: Goedemiddag.
5: Wat vind je van die term zinderende zaterdag?
16: Oudbollig.
5: Oh.
16: Ja.
5: Oké. Nou, die steek ik maar even in mijn zak dan, hè. In mijn oude rimpelige zak, als ik het zo hoor. Dit is 3FM, goedemiddag. Mark en Mai op de radio, geen naar het nieuws van 1 uur.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Ster. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
21: Ja, hoi.
20: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
21: Ja, dat kan goed kloppen.
20: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
21: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
20: Oké, en waarom juist radio?
21: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
20: Oh, wat goed zeg.
21: En ik ga binnenkort ook op tv.
20: Zo.
21: Ja,
22: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
23: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
25: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
29: Roger!
26: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is...

0: Voordat we naar het grote programma gaan, wat was jouw lunch, Mai, voorbij?
1: Het was een broodje met roomkaas en tomaat.
0: Oh, ja. Ik had een pumpkin spice latte met daarin verkruimelde speculaas. Ik dacht, ik doe er toch een klein beetje voedsel in.
1: Zo herfst.
0: Het is, ja, inderdaad.

0: Drake en One Dance bij 3FM. En Bebe Rexha, dat vind ik dan wel grappig, denk je nou. Drake, waarom begint die pannenkoek op de radio van Bebe Rexha? Bebe Rexha vertelde in een podcast dat ze dus ooit bij een livestream van Drake hem een DM stuurde. Dat was blijkbaar een livestream die Drake ooit heeft gedaan, waarbij hij dus ging speeddaten met kijkers.
1: Ja.
0: Beetje enge stream, lijkt mij. Bebe Rexha had dus naar Drake gestuurd: ik ben je droomvrouw. Ik ben Albanees, ik heb een dikke kont en ik heb mijn carrière op orde.
1: Oh my god, ja. Is dat wat je stuurt?
0: Ja, ik heb een dikke kont en ik heb mijn carrière op orde. Zo ben ik ook binnengekomen.
1: Ik heb nog nooit zo mijzelf gepitcht. Hoe zou jij jezelf pitchen?
0: Nou ja, precies zo. Ik heb een dikke kont, ik heb mijn carrière, een soort van semi op orde. Drake heeft overigens niet gereageerd. Het was niet de eerste keer dat ze een ongemakkelijke interactie hadden. Want bij een awardshow liep ze ooit langs Drake, Bebe Rexha, en begroette hem met: hey daddy. En Drake die heeft vervolgens een beetje soort van vies gekeken en tegen zijn manager gezegd van: kan je die vrouw bij me weghouden? Ja, ken je nou?
1: Yes.
0: Ja, Bebe Rexha en Drake, dat is een duo in wording ooit in de toekomst.
1: Hilarisch.
0: Als je maar denkt, wat hoor ik in godsnaam op de achtergrond? Dat is toch Hans Zimmer? Inderdaad, Hans Zimmer is jarig vandaag.
1: Gefeliciteerd, Hansie!
0: Gefeliciteerd, Hansje Kamer. Hartstikke leuk. Even een tip van mijn kant, dat je niet dezelfde fout maakt als ik. Als je ooit een keer een concertagenda ziet in Nederland en je denkt: hey, Hans Zimmer komt naar Nederland, kijk dan even naar de kleine letters. Want je hebt namelijk twee soorten concerten van Hans Zimmer. Namelijk Hans Zimmer, dat is hem.
1: Ja, hij zelf.
0: Of Hans Zimmer en Friends. En dan krijg je vooral de Friends te zien. Want Hans Zimmer die zie je dan alleen op een beeldscherm met een vooraf opgenomen video.
1: Oh.
0: Ja, maar dan betaal je dus wel €130.
1: Nee.
0: Om Pirates of the Caribbean te horen. En dan zit Hans Zimmer, die zit thuis bij zijn open haard. Dus dat is een beetje, dat moet je wel een beetje...
1: Hé, hey, Hans Zimmer is 69 jaar geworden. Gefeliciteerd dus.
0: Kijk eens even aan, dan weten we wat hij vanavond gaat doen.
1: Dan Bente. Want Bente had afgelopen weekend haar meest favoriete show tot nu toe. Tijdens Hullabaloo in Groningen kreeg ze namelijk een slotapplaus dat zelfs langer duurde dan haar optreden in Carré.
0: Ja.
1: Dus dit zei Bente, dus je moet even inbeelden dat dit Bente zei.
0: Okay, ja.
1: Dat slotapplaus was niet normaal. Dat was bij de show in Carré nog niet eens zo lang. Misschien was dit optreden in Groningen wel mijn lievelingsshow tot nu toe.
0: Ja.
1: Dat zijn mooie woorden van Bente.
0: Nou, ik vind het leuk.
1: Toch?
0: Dat is leuk voor de Groningers ook, hè? Dan ben je dus blijkbaar als Groninger ben je dus gewoon een goed publiek.
1: Wil je zo ver en dan zegt zo'n grote artiest als Bente alsnog dat de show in Groningen de allerbeste is.
0: En dan in december ook nog een keer 3 keer in Paradiso in Amsterdam.

0: Out and Just a Girl.
1: 3FM, ticketmaand.
0: De hele maand september ga je met 3FM naar de allercoolste concerten in binnen- en buitenland. Elke dag maak je dus kans op kaarten voor een specifieke artiest. Iedere dag is dat een andere artiest.
2: Ja.
0: En vandaag is dat niemand minder dan...
2: Chef Special voor vrijdag 2 oktober in Veel Haarlem. En misschien wel jouw laatste kans om de mannen nog in originele formatie te zien. Daar moet je natuurlijk bij zijn. Hoor je het 3FM ticketalarm? App dan meteen naar de NPO Luister-app met waarom jij deze tickets moet winnen. Dus hoor je 3FM ticketalarm? App naar de NPO Luister-app.
0: In Narcose verwoordt Sef de emotionele verlamming die het sombere nieuws die de hele tijd via het nieuws te horen krijgt wat dat kan veroorzaken. Dat je op een gegeven moment de krant openslaat of dat je nu.nl opent en dat je denkt, god, daar gaan we weer. De boodschap van het liedje is helder. Je kunt je wel afsluiten, maar wat verlies je dan van jezelf?

0: met Animal stonden natuurlijk gisteren in de Ziggo Dome te stralen met z'n vieren. Dus een derde was afwezig. Die hebben dus momenteel een hiatus, ook wel een pauze in het Nederlands.
1: Ja, niet in dienst.
0: Niet,
1: zoals in Korea.
0: Niet in dienst.
1: Wat ik zo leuk vind aan de nummer, hè? You Move Like an Animal, dat ze niet heel goed specificeren wat voor dier het dan is. Dus ik voel me daar ook in gewoon gezien. Want ik beweeg natuurlijk een beetje als een luiaard.
0: Ja. Jij bent geen panter of tijger, nee.
1: Hoor je dat, dat is een luiaard, toch? Zo'n beest met van die grote klauwen die dan in zo'n boom met zijn hoofd erachter hangt.
0: Ja, die hangt alleen maar.
1: Ja, ja. Heerlijk. Dus dankjewel, Ketsai, dat ik gewoon gezien word.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ondertussen is een nieuw werk van Anthony Schmierek. Nou, Mark, nu ben je gewoon artiest aan het verzinnen. Die man bestaat niet echt. Niemand kan
0: Anthony... Het is geen drankje, hè? Anthony Schmierek.
1: Anthony Schmierek on the rocks, graag. Nee, Anthony Schmierek is een jongen uit Engeland. En hij doet spoken word. En bij spoken word denk je aan Nico Dijkshoorn, Kaarslicht en een heel slecht boek. Maar Anthony Schmierek, die heeft gewoon de vetste beat van het moment. Praat daar overheen. Niet rappen, maar echt soort spoken word poëtische gedichten. Heeft daar dus ook de hulp van zangeressen ingeroepen. Omdat zijn vorige albums waren een beetje suffig. Dan hoorde je alleen maar hem lullen.
0: Leuk, toch?
1: En inmiddels, dat is een beetje ook, zeg maar, op een gegeven moment waren mensen mij alleen zat. En toen kwam jij erbij. Het was weer gezellig. Hij heeft ook een aantal zangeressen gevraagd. En dat heeft hij dus ook gedaan op deze track. Dit is zijn nieuwe track. The First 5 Minutes of Magnolia. En dat is op zich een best wel hele specifieke songtitel. Maar Magnolia is een film uit de jaren 90 van Tom Cruise. En ook van dezelfde regisseur als One Battle After Another, die vorig jaar nog allemaal Oscars heeft gewonnen. En in die eerste 5 minuten van die film Magnolia, die gaan heel erg over totaal bizarre toevalligheden en de vraag of sommige dingen in het leven wel of geen toeval zijn. Daarom heet deze song The First 5 Minutes of Magnolia. Want daar gaat het over. Dit is Anthony Schmierek. Nieuwe muziek op 3FM. Ben heel benieuwd wat je hiervan vindt, of je het vaker wil horen. Want ik zeg

0: 3FM.
1: Ticket alarm.
0: Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Chef Special.

0: datgene wat jij gaat zeggen tegen de persoon die met je meegaat naar het concert. Wanneer is het, My Chef Special?
1: Namelijk in Haarlem, in Veel. Dat is een hele mooie theaterzaal.
0: Is er iemand
1: ook
0: thuis, gewoon bij Veel? Nee, nee. Hey, we gaan lekker bij Veel vanavond.
1: Vroeger was het Veel Harmonie, maar tegenwoordig heet het dus Veel, iets hipper ook. Op vrijdag 2 oktober.
0: Kijk, lekker zeg. Wij hebben echt ontzettend veel mensen die daar graag heen willen.
1: Ja.
0: Iedere dag win je tijdens de 3FM Ticketmaand iedere dag voor een andere artiest tickets. En vandaag is dat dus de hele dag Chef Special in Haarlem. Nou, eens even kijken wie we van al die mensen gaan prikken.
1: Aan de lijn.
0: Ik vind het een gezellige naam.
1: Ole.
0: Hallo, Ole.
2: Ik ben het.
1: Ole. Hoi.
2: Hallo.
0: Hey Ole, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed.
0: Jij hebt een verhaal voor Chef Special. Zou je kunnen vertellen aan alle andere mensen die de radio aan hebben? Wat jij gehad hebt?
2: Ja, ik heb gestuurd dat ik heel graag er naartoe zou willen. En dat ik heel graag een keer met mijn vader naartoe wil. Want de vorige keer dat wij daar waren, werd het afgelast.
1: Oh.
2: En toen kon het niet meer.
1: Hey, en waarom was dat?
2: Ja, hij was te laat. Hij kon niet meer. Het was op Appeltop.
1: Oh.
2: Het was het allerlaatste optreden en hij was laat.
1: Oké, okay, dus het was eigenlijk een beetje pech.
0: Je vader was laat?
2: Ja.
0: Of Chef Special was laat?
2: Nee, Chef Special was laat.
0: Oh, oh.
1: Dat is wel echt, dat is echt een bummer.
0: Nou, dan hadden we even een persoonlijk puntje contact met je mogen opnemen.
1: En Ole, want Chef Special die stopt dus ook na dit jaar.
2: Ja.
1: Volgend jaar eigenlijk, na een afscheidsconcert. Heb je ze ooit live gezien?
2: Nee, ik heb ze nog nooit live gezien.
1: En je bent zelf 14 jaar, toch?
2: Ja, ik ben zelf 14.
1: Nou, ze bestaan dus al zo lang, eigenlijk net zo lang als dat jij leeft ongeveer.
0: Ja.
1: Dus dan moet natuurlijk wel
0: moet
1: een moment
0: een
1: komen dat je,
0: de,
1: dat je ze ook in het echt kan zien.
3: 3FM Ticketmaand.
0: Jij mag je vader meenemen naar Chef Special.
2: Top, dat is echt super vet.
0: Ja, leuk
1: zeg.
0: Gaat je vader het ook te gek vinden?
2: Ja, zeker. Hij zit hier nou bij mij in de auto.
1: Oh.
0: Oké, mag je vader even spreken?
2: Op weg naar Appelpop weer.
0: Hallo, meneer Pa van Ole.
4: Hier is papa.
1: Oh. Papa van Ole.
0: Gefeliciteerd.
4: Hallo. Hallo. Ja, dankjewel.
1: Hoe blij ben je?
4: Ja, super blij zijn we.
1: Kijk eens.
0: Dat heeft je zoon even goed geregeld, hè? Die mag vanavond gewoon patat.
4: Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja, dat mag hij vaker doen.
0: Die mag vanavond gewoon patat of pizza als hij dat wil, hè?
4: Ja, zeker. Allebei.
0: Gefeliciteerd. Doe je.
4: Jo, dankjewel.
1: Veel plezier.

0: 3FM. Als er één band is waar je vrouwtje niet voor wakker kan maken, dan is het wel die band achter Losing My Religion, Happy Shiny People. Dat is gewoon iets waarvan zij zegt van, joh, dat vind ik te depressief. Dat vind ik de jaren 90 muziek. Voor haar geen R.E.M.
1: Niet?
0: Nee, geen R.E.M. Ze heeft niks met R.E.M.
1: Niks met de 90s.
0: Nou ja, misschien wel, maar gewoon niet Michael Stipe. Michael Stipe is de frontzanger van R.E.M. En ik snap ook wel, weet je, Losing My Religion is ook geen gezellige plaat.
1: Nou, het is een prachtige plaat.
0: Het is een prachtige plaat. Je hebt ook nog Drive van ze. Dat is ook niet echt een banger. Orange Crush, ook nog best wel. Dat is misschien denk ik de meest vrolijke van R.E.M.
1: Zeg jij nou, is ook niet echt een banger.
0: Ook niet echt een banger. Maar Orange Crush vind ik dan wel een hele vrolijke van R.E.M. En ja, kijk, Happy Shiny People, dat is ook zo'n track waarvan ze dan zeggen, ja, die gaat eigenlijk helemaal niet. Oh, die is helemaal niet gezellig qua tekst.
1: Nee, nee.
0: Dus ook die is best wel depressief. Dus ik snap het wel dat vrouwtje gewoon denkt, hier moet ik gewoon korte metten mee maken. Straks gaat ze trouwen. En dan zetten mensen op de playlist ineens R.E.M. Sta je dan in je trouwjurk? Sta je dan met Losing My Religion? Dat moet je niet willen. Dus als een soort van Postbus 51 spot heeft ze deze opgenomen. Geen R.E.M. voor haar. Ja.
1: Of ook wel geen rem.
0: Geen rem. Ja, ze moet nog even oefenen hoe je die band uitspreekt. Ze is even vergeten de puntjes tussen te zetten. Dat snap ik ook wel. Ze komt een beetje, ja.

0: beetje. En de dagen komen steeds dichterbij waarbij dat echt ongelooflijk lekker gaat zijn.
1: Ja.
0: Ja. 3FM.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis. Bestel.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten daar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Vianne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
22: Ja, hoi.
21: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
22: Ja, dat kan goed kloppen.
21: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
22: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
21: Oké, en waarom juist radio?
22: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
21: Oh, wat goed zeg.
22: En ik ga binnenkort ook op tv.
21: Zo.
22: Ja.
21: Ik ook beginnen met reclame?
0: Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
24: Zometeen jouw kans op het Mark en Mike cocoonkleedje. Dan kan je lekker in je eentje met je huisdier of met een ander levend persoon met de hartslag eronder zitten. Dat is hartstikke lekker. Dat win je met Rara, welke celeb heb ik gezien?
25: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
26: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Ster. Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Fayenne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
27: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
28: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
29: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
28: Oh, en nu niet?
29: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
28: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
27: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
30: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
30: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets.

0: Tame Impala en Loser. Bracht Loser vorig jaar al uit, maar het nummer is ineens groter dan ooit, omdat het in de nieuwe Spider-Man film zit. Spider-Man Brand New Day. Ik ben inmiddels de tel een beetje kwijt met al die Avengers Spider-Man films en zo. Ja. Ik volg er eigenlijk maar eentje, dat is Batman.
1: Echt?
0: Ja, ik vind de rest...
1: Vanwege
0: vind ik
1: Robin... Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson, ja. Nee,
1: ja,
0: Robin,
1: toch?
0: Robin is de sidekick natuurlijk, hè.
1: Sorry.
0: Maar die is dan weer te cartoony om echt in die serieuze films terecht te komen. Maar inderdaad, Robert Pattinson, ik wacht al heel erg lang op The Batman. The Batman, deel 2. En het is ook omdat ik gewoon graag, denk ik, de stem van Batman zou willen hebben.
1: Ja.
0: Kijk, Spider-Man heeft geen toffe stem, Superman heeft geen toffe stem. Als je bij de radio werkt, iedereen zegt altijd... Ja, die DJ's die willen allemaal klinken als Jeroen van Inkel. Nee, ik wil klinken als Batman.
1: Oké, dan is dit het moment dat jij dus nu jouw Batman-imitatie kunt doen. Hier live op de radio.
0: Waar, om Ella Langley aan te kondigen?
1: Ja.
0: Oké. Dames en heren, dit is Ella Langley. Dat is Batman, hè?
1: Nee, hou op. Het klinkt echt net alsof er een masker over je hoofd heen zit.
0: I am vengeance. I am Batman. Zo klinkt Batman.
1: Echt?
0: Ja, heb jij wel eens Batman gekeken?
1: Nee.
0: Het is altijd een soort van kreunend. Maar het grappige is, dan zit hij thuis in die grot van hem. Die Batman-grot.
1: In het donker, zoals een vleermuis.
0: De Batman-cave. Met zijn Nintendo en zijn grote 65 inch. En dan komt zijn ober binnen, Alfred. Maar Alfred weet de identiteit van Batman. Dus je hoeft helemaal niet...
2: Kom helemaal niet zo te praten.
0: Want je kan gewoon zeggen, oh, hey Alfred, ik ben het Bruce. Maar dan toch, dan komt Alfred binnen en zegt, wil je wat drinken? En dan zegt hij,
2: ik wil wel cola vanille. Alfred, cola vanille.
0: En dan denk ik, gozer, Alfred weet wie je bent. Praat nou normaal.
1: Ik heb ook, als je Batman vertaalt, is gewoon een stoute man, toch? Dan denk je dat het een beetje een sexy stem is. Maar hoe jij het doet, is net Cookie Monster.
2: Hi.
1: Dat zou Cookie Monster kunnen zijn.
0: Het is Batman met een T, hè? Bat. Dat is vleermuis.
1: Ja, ook kut.
0: Ja,

0: Rosalia en La Perla.
1: Albumversie. Staat in het draaiboek. Ja, albumversie.
0: Ja, ja, klopt. Ik denk, daar maak ik even een puntje van. Dat we gewoon de albumversie draaien. In plaats van de single edit waarbij... Bij dan dingen zijn weggeknipt.
1: Zo zijn wij.
0: Daar hou ik niet van. Mark, ik hou niet van, niet van weggeknipte dingen. Het moet allemaal lekker bungelen. Oké, het is tijd voor...

0: ook altijd denken aan gewoon het Perla koffiemerk.
1: Ja.
2: De goedkoopste.
0: De goedkoopste.
1: Maar wel lekker.
2: Zeker. Ja, goedkoop en lekker.
0: Dat zijn dan vaak van die cups.
2: Ja, dat is Mark ook. Goedkoop
0: en lekker. Dankjewel, Mai. Hartstikke leuk. Ik weet niet of dit een compliment is of niet. Dat zijn altijd van die cups die je dan met moeite weer uit je apparaat krijgt. Snap je dat?
1: Nee, geen last van.
2: Nou, ik ook niet.
0: Nou.
2: Ik denk dat het toch echt aan jou ligt.
0: Misschien heb ik per ongeluk een bitterbal erin gedaan.
2: Goedkoop kopzetapparaat wellicht. Dani, jij hebt een bekend iemand gezien. En wij moeten raden wie dat dan is. Dat doen we aan de hand van jouw verhaal. En de luisteraar die helpt ook mee. Ben je de eerste die het weet te raden? Dan krijg je dus een persoonlijke naamjingle van Mark van der Molen. Gewoon live. Maar jij, Dani, als wij weten te raden wie het is, dan wil jij dus een Mark en Mai kokoenkleedje.
1: Heerlijk.
2: Die wil je. Voor de warme en maar ook de koude dagen natuurlijk. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Wanneer was het?
1: Het was in mei dit jaar.
2: Waar was het?
1: Op het Hemmeland in Monnikendam.
2: Wat gebeurde er?
1: Nou, ik had daar een feestje van mijn schoonfamilie. En daar kwam hij aanlopen met zijn gezin.
0: Oh.
2: Het is een man. Oké, het is een man met een gezin. Ja. Is het een vrouwelijke partner?
1: Ja.
2: Oké. Okay. En die kwam daar gewoon toevallig ook?
1: Ja, hij kwam daar lekker een drankje doen. Het was warm, lekker warm weer. Dus hij kwam daar een drankje doen.
2: En weet je wat voor drankje? Wat had hij in zijn handen?
1: Volgens mij dronk hij een biertje.
2: Een biertje? Oké.
0: Oké. En jij zegt, ik was met een feestje van mijn schoonfamilie. Is het een beetje een chique plaats? Dat je denkt, dat je zegt van, nou, dit is wel echt iets waar echt dingen worden gevierd, zoals bruiloften en zo. Of, hoe moet ik dat zien?
1: Dat denk ik wel. Ik was er zelf nog nooit geweest, maar. Maar ik denk dat het in Monnikendam en omstreken wel een heel bekend plek is.
2: Een bekende plek.
0: En is dit iemand die dan op het terras komt lopen dat echt iedereen zijn hoofd keert? Dat je denkt, wauw.
1: Nou, ik draaide wel mijn hoofd, maar of dat iedereen het zou doen?
0: Oké, ik hoor het al. Dat valt wel mee dus.
2: Oké. Hey, en is er een interactie geweest tussen jullie?
0: Ja.
1: Ik ben inderdaad even op een gegeven moment naar hem toegelopen en gezegd van, joh, wat heb jij nou gedaan?
2: Wat heb jij nou gedaan?
0: Op welk vlak? Is hij ooit in de krant geweest met iets naars? Of een carrière move? Of?
1: Nee, hij is inderdaad hij heeft een carrière switch gemaakt. Ja.
2: Een carrière switch?
0: En daar was jij het niet mee eens, Erik? Dat ga ik eventjes in zijn gezicht zeggen.
1: Ja, dat ga ik hem even gewoon in zijn gezicht zeggen. Ja.
0: Oh, wat grappig zeg. Oké, waar kennen we deze persoon van?
1: We kennen hem van de radio.
0: Radio. Oh. Nou, ik kom nooit in Monnikendam. Ik dacht al, ik ben niet aangesproken. Ja. Oké, wat is de leeftijdscategorie een beetje zo?
1: Ik denk ergens in de 30.
2: Ergens in de 30.
0: Wat grappig. Even een vraag. Hebben Mai en ik wel eens met deze persoon gewerkt?
1: Ik ga er vanuit van wel.
0: Oh, nou vind ik het helemaal bijzonder. Oké, nou, Rara, je mag het even vragen aan de luisteraar. Rara, welke celeb heb ik?
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Stuur door naar de NPO Luister. De allereerste krijgt een prachtige naamjingle persoon.

0: Wat een lekkere handclap, hè, op het eind daar zo. Timbaland hoorde je, and the way I are. Dit is 3FM, we zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien voor de vorm? Dani, zou jij het ook even willen zeggen voor het lekkere gevoel? Dani?
1: Ja?
0: Oh, hallo, zou jij het ook even willen zeggen? Rara, welke celeb
1: heb ik gezien? Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Oh, prachtig. Dani, mag ik even jouw verhaal samenvatten? Dani heeft namelijk een bekend iemand gezien en wij moeten met behulp van jou, de 3FM-luisteraar, raden wie dat is.
2: Dus spits je oren, zou ik zeggen, voor de samenvatting. Dani, hier kom ik. Het was in mei dit jaar bij een populair café in Monnikendam had jij een verjaardag. Terwijl jij lekker aan het borrelen was, zag jij in de verte een bekend gezicht van de radio. Hij was daar met zijn gezin en ging een biertje drinken. Jij liep naar hem toe om nog heel even te zeggen dat je zijn carrière-switch maar helemaal niks vond. Het is namelijk iemand van de radio, ergens in de 30 jaar. En Mark en ik hebben ermee gewerkt.
1: Ja.
2: Nou, ik ging even nadenken. Er gingen allemaal puzzelstukjes bij elkaar plaatsen en zo in mijn hoofd. En toen dacht ik, deze man heeft recentelijk een hele grote carrière-switch gemaakt. Namelijk, stoppen, is het Sander Hoogendoorn.
1: Nee.
2: Nee?
0: Niet! Oh. Nee. Oké. Ja, ik zat dan zeg maar te denken. Is het misschien. Ik ga even niet voor de usual suspects. Ik ga even goed nadenken. Met wie hebben wij gewerkt? Wie heeft misschien recentelijk een carrière switch gemaakt? En toen dacht ik toch. Is het misschien Harm den Beste?
1: Nee.
2: Heel erg out of the box.
0: Is het misschien Harm den Beste?
2: Out of the box.
0: Ook niet, nee, het is ook niet Bert van Lent.
1: Nee.
0: Oh.
2: Oké, okay, Dani.
0: Anul, is het Anul? Nou, ook
1: niet. Nee, ook niet.
2: Nee, je bent nu te ver. Je bent nu alle namen aan het gooien.
0: Sorry,
2: dat is niet zo, werkt ons spelletje niet. Oké. Dani, heb je nog een hint voor ons?
1: Ik heb een hint voor jullie. En deze persoon, hij gooit er nooit met de pet naar.
2: Hij gooit er nooit met de pet naar.
0: Nou, Rara, welke celeb heeft Dani gezien? Stuur het door naar de NPO Luisterapp. De allereerste krijgt een prachtige persoonlijke naamjingle van Moi. En zij krijgt een cocoonkleedje. Dit is Direct My Friend.

0: Hocus Pocus, Pilatus Pas, Abracadabra, Lady Gaga hoor je. Dit is 3FM, we zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: We moeten Lady Gaga even feliciteren, want ze is moeder geworden trouwens.
0: Huh?
1: Ja, ze is mama geworden.
0: Ben ik nou achterlijk dat ik dat allemaal niet weet?
1: Kijk, je bent achterlijk dat je dat allemaal niet weet.
0: Heb ik dat echt gemist?
1: Nee, is echt, ze is net mama geworden.
0: Oh.
1: Dus gefeliciteerd!
0: Congratulations!
1: Dan naar de ontknoping van Rara, welke celeb heb ik gezien? Met onze celebspotter van vandaag, Dani!
2: Hallo.
1: Nog heel even kort je verhaal. Het was in mei dit jaar bij een populair café in Monnikendam zag jij een bekende radio-dj. Hij heeft recentelijk nog een carrière-switch gemaakt. Het is geen Harm den Beste of Sander Hoogendoorn. En de hint die je gaf was, hij gooit er nooit met de pet naar.
0: Ja, en het verhaal was ook een beetje dat zij dus eigenlijk op hem afstapte. Van wat heb jij nou wel godsnaam gedaan met je carrière?
1: Ja.
0: Waarom doe je dit in hemelsnaam? Dus dan ben ik wel echt benieuwd. Hoe reageerde die persoon eigenlijk voordat we gaan zeggen wie het is?
2: Ik werd gevraagd.
0: Oh ja, ik werd gevraagd.
1: Oh.
0: Ja. Oké, nou ja, we zijn er denk ik wel uit.
1: Ik denk het ook wel. Toen die hint, wist ik het ook wel. Maar de luisteraars wisten het eigenlijk ook door de hint. We gaan het zeggen, is het Joe Stam?
2: Ja, het is Joe Stam.
0: Die is natuurlijk inderdaad weer teruggegaan naar waar hij ooit begonnen is.
1: Ja.
0: Of tenminste, begonnen is. Hij is ook weer, lang verhaal.
1: Maar
2: gewoon jammer.
0: Ja, maar jij zegt tegen hem, hey pannenkoek, waarom ben je bij 3FM weggegaan?
2: Ja, dat heb ik echt tegen hem gezegd.
1: En hij zei van, ik ben gevraagd. Niet voor het geld, zei hij.
2: Nee, gewoon gevraagd. We zijn gevraagd, zei
0: hij. Oké. Beste Dani, ten eerste hartstikke bedankt dat je de eer van de zender hebt hooggehouden daar. Zo dat je even in zijn gezicht hebt gezegd dat hij gewoon een hele grote fout heeft gemaakt. Krijg jij natuurlijk een prachtig Mark en Mike cocoon kleedje.
2: Oh, heerlijk. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Voor de warme en donkere dagen.
1: Ja.
0: Met wie ga je eronder zitten?
2: En met mijn lieve vrouwtje.
0: Kijk, lekker zeg.
1: Heerlijk.
0: En dan tot slot Mai.
1: Ja, de eerste apper met het juiste antwoord is Arnieke. Dus Arnieke, jij krijgt een persoonlijke jingle van Mark van der Molen. Hier komt-ie.
0: Arnieke. Ja, dat was het. Mooi, hè?
1: Ja.
0: Arnieke. Vette naam trouwens, hè?
1: Ja, Arnieke.
0: Arnieke vind ik echt een hele coole naam. Dag Dani, jouw naam is ook leuk, hoor.
2: Dankjewel.

0: hem in Utrecht.
1: Tivoli.
0: Tivoli, maar bijvoorbeeld ook in Brussel staat hij. In Keulen, in München, in Berlijn, in Hamburg. Heel veel Duitsland ook altijd bij dit soort leuk. Stockholm, Londen. Nou, echt de hele grote Eurotour gaat gewoon... niks in Frankrijk trouwens.
1: Niks?
0: Nee, in Frankrijk moeten ze niks van die Cameron Witcom hebben. Dan zeggen ze...
1: Cameron.
0: Camembert Witcom.
1: Macaron, denken ze dan.
0: Camembert Macaron. Daar gaan we heen. We gaan naar Camembert Macaron, maar niet naar Cameron Witcom. Nou goed, het wordt weer treurig allemaal. Zometeen is hier... Ja, ik heb even ingegrepen in dit programma.
1: Want
0: ik zag dus... Kijk, Mai is daar dan weer te bescheiden voor. Ik zag dat Mai met haar rol in Kassa... En Kassa natuurlijk het programma... Het beste consumentenprogramma dat Nederland ooit heeft mogen kennen. Dat is genomineerd in het laatste seizoen voor een televisiering.
1: Ja.
0: En 3FM Series Request is ook genomineerd voor een televisier ergens in een...
1: Impact
0: Award.
1: Is ook super vet. Dus wij willen natuurlijk ook gewoon die ring halen. Tuurlijk, maar ik zeg Kassa wil het ook.
0: Ik zeg, cijf jezelf nou niet zo weg. Laten we gewoon even bellen met Amber Kortzorg van
1: de
0: Kassa.
1: Presentatrice van Kassa.
0: En Mai zegt, nee, dat moet ik niet doen. Want dan wordt het allemaal zoveel zelfpromotie. Ik zeg, Mai, je mag jezelf een keertje gewoon in de spotlight zetten. Ik zeg, en als jij dat niet wil doen... dan zet ik wel even zo'n grote E27 fitting op je gezicht.
1: Ja, dus jij interviewt Amber, maar ook een beetje mij, denk ik, in het gesprek.
0: Ik ga er gewoon straks hoogstpersoonlijk voor zorgen... dat jullie allemaal die televisiering gaan.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt.
2: 3FM, altijd. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister-app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
0: Dan kan ik namelijk ook zeggen dat ik een keer met een award-winning persoon werk. Dat is ook wel eens lekker, toch? Ja.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Fayenne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes... begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja,
13: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: Kai is natuurlijk ook een onderdeel van dat programma. Dat doet ze daar fenomenaal.
1: Dankjewel.
0: Je hebt van de week de problemen opgelost, zag ik online. Dat ik denk, nou, daar zou toch... Daar zijn mensen die... Er zijn doktoren die minder problemen oplossen.
1: Volg mij, zou ik zeggen.
0: Zometeen daar even voor zorgen. Ook hoor je de mega-hit van Adela. En de nieuwe track van Grote Komeet. Dat is Go To Gym. En dat is de favoriete
1: Jacob
0: nieuwe track
1: Dubbel
0: van Mark.
1: Samen, ja.
0: We gaan eerst naar het nieuws van 3 uur. Hallo nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert... of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer... dat er sprake is van selectieve opkomstplicht... oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden... en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen... en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks, bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Chef Special.
6: 3FM.
7: BNN Vara.
6: Mark en Mai.
8: Zometeen hoor je Coldplay en Yellow. De favoriete track van Mai, dat is Grote Komeet.
9: De Cherokee heet hij.
8: Juist hem. Eerst Ben Howard. Dit is Keep Your Head.

0: Rexha en Faithless. Nee, jawel.
1: Jawel.
0: Sorry, ik hoorde mezelf zeggen.
1: Bibi Rexha, toch?
0: BB.
1: Is het B?
0: Is het Bibi? Bibi?
1: Bibi Rexha, toch?
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh? Nee, maar Bibi, dat is die engert van...
1: E spreek je toch als I uit?
0: Huh? Bibi. Oh, dat is die... Oh. Sorry.
1: Nee, niet die Bibi.
0: Bibi Rexha.
1: Bibi Rexha.
0: En Faithless. Dit is 3FM. En het is tijd voor nieuw werk van Grote Komeet.
1: Ja, de band Grote Komeet is een passieproject van vrienden GoToGym en Jacob Dubbel. Nou, dat klonk zo goed dat ze na jaren samen muziek maken er nu echt voor gaan. Hun nieuwste single heet Cherokee en is echt een knaller van een plaat. En belooft echt veel voor het nieuwe album die volgende week komt. Ik kan echt niet wachten. Ik heb eigenlijk al stiekem geluisterd. Ik kreeg al een sneak peek van het nieuwe album. En ik, ja, het is een en al genot in mijn oortjes. Gewoon gekietel in mijn oortjes. Ik wil er meer van horen en zien op 3FM. Dus ik hoop dat jij ook enthousiast bent. Ja, we gaan even genieten nog van deze.
0: Nou, we hebben geen keuze als ik het zo hoor. We moeten wel enthousiast zijn. Want als ik met deze passie dit hoor aangekondigd worden, dan kan het niet anders dan goed zijn.
1: Dit zijn de mannen. Grote Komeet met Cherokee.

0: Sharon, repeat it. Heel Hollywood, dat is een hele coole term voor Hilversum. Heel Hollywood zit met samengeknepen billen te wachten. Want volgende week weten we welke drie programma's kans maken op de gouden televisiering. Eén programma dat daar heel graag tussen wil staan is Kassa. En dat maakt deze mogelijke nominatie extra bijzonder. Kassa wordt namelijk wegbezuinigd. Gewoon met een grote rode viltstift erdoorheen. Maar dit jaar maak ik nog wel kans op de belangrijkste televisieprijs van Nederland. En omdat mijn lieve partner in crime, Mai Verbeij, onderdeel is, een onmisbaar onderdeel, wil ik even bij benadrukken van het programma Kassa, dacht ik, dat moeten we even in de spotlight zetten om ervoor te zorgen dat ook ik binnenkort met een award-winning collega aan het werk ben. Maar natuurlijk ook Amber Kortzorg. Hallo Amber.
1: Hey, hallo Mark.
0: Hallo, kijk, jullie staan met Kassa nu in die top 7. Wanneer hoorde je dat? Wat was je reactie? Zijn de billen gespannen?
1: Nou, de billen zijn heel erg gespannen. We winnen deze prijs echt zo graag winnen. En we hoorden het afgelopen dinsdag. En dat was een grote verrassing. Want we stonden eerst niet in de top 10. Ja. En ja, we hebben toen campagne gevoerd, hè, Mike. We zijn echt met stickers, met QR-codes door het land gegaan. Met posters. En ja, onze kijkers hebben massaal ons gestemd. En nu staan we dus in die top 7.
2: Ja, en de reacties van de kijkers zijn ook echt zo lief. En mensen snappen het niet. En ze vinden het zo belangrijk dat wij dus die ring mogelijk kunnen halen nog dit jaar. Toch,
0: even voor de kijker die zeg maar, voor iemand die denkt, oh ja, Kassa, wat doet Mai daar exact? Als radioluisteraar dat je nu even denkt, wat doet Mai daar ook alweer? Jij doet.
2: Ik heb de belbus gedaan, maar ik doe nu vooral heel erg veel dingen online. Ik maak daar dus filmpjes over. Nou, het programma wat in het weekend
0: weer,
2: was.
0: Ik zag je weer makelaars vuur aan de schenen leggen, dat soort dingen. Mensen met een bank die niet geretourneerd kon worden. Ik altijd diep respect voor.
2: Content online op YouTube. Ja, dus, ja. En Amber natuurlijk het gezicht van Kassa al de afgelopen jaren. Amber, het is natuurlijk ook best wel een bizar contrast, hè? Wij maken dan ook kans op de grootste tv-prijs van Nederland. Terwijl Kassa ook ondertussen tegelijkertijd wordt wegbezuinigd. Hoe voelt dat voor jou?
1: Ja, dat is echt wel een wrang gevoel. En ook wat je zei, de reacties van kijkers zijn zo lief. En ook meelevend, maar ook wel dat er veel mensen toch wel het niet begrijpen. En dat ze zeggen, joh, Kassa bestaat al bijna 40 jaar. Ja. Doet zoveel goede dingen voor de consument. Waarom moet het er nou vanaf, van de tv? Ja. En ik denk dus ook dat veel mensen dit wel een beetje zien als een proteststem. Of als een stem voor consumentenproblemen op tv.
2: Ja, dus deze nominatie zou dus ook echt wel voelen als een soort van publiekstem tegen het verdwijnen van Kassa.
1: Ja, ik denk het wel. Denk jij niet dat mensen dat zo zien?
2: Ja, ik denk het ook wel. En ook gewoon om een punt te maken van hoe belangrijk eigenlijk Kassa in de afgelopen bijna 40 jaar voor de consument is geweest. Het is bijna ondenkbaar, toch? Het is ouder dan dat ik ben, hè? Besef.
0: Dat is
2: Amber ook, by the way.
0: Het is heel close, maar inderdaad ouder. Maar wat ik vooral vind, is dat, kijk, je zou kunnen zeggen van, joh, tegenwoordig met Google recensies en zo, ach, mensen kunnen zichzelf al wegwijs maken. Maar dan besef je eigenlijk, ik bedoel, 30 jaar geleden was Kassa al relevant. Ja. Maar nu, als je gewoon ziet, de hebzucht onder bedrijven is groter dan ooit.
2: Ja.
0: De regels die met handen en voeten worden getreden, dat is erger dan ooit. Ook oplichtingspraktijken met webshops en al dat soort dingen. Ook gewoon dingen als krimpflatie. Bepaalde ingrediënten die worden vervangen. Nou, ik kan een hele waslijst opnoemen aan problemen die 20 jaar geleden een stuk minder aanwezig waren. En waar een consument gewoon soms echt, nou, ik zie het niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn schoonouders, maar ook bij mijn vriendin. Soms weet je gewoon niet eens waar je aan toe bent als consument. En dan is iets zoiets als Kassa is gewoon top.
1: Nou, echt, ik zou het niet beter kunnen zeggen, maar daar zijn wij het natuurlijk heel erg mee eens. En ja, er is zoveel onzin aanbod, is er online en ook natuurlijk op straat. Nee, dus onze inbox, die ontploft ook natuurlijk nog steeds van mensen.
0: Amber, jij hebt toch ook hele mooie krullen?
1: Ik heb krullen.
0: Ja. Ik kan je dus vertellen, die André Lon Perfecte Krul Conditioner, die is dus voor dezelfde prijs en die is nu 80 milliliter minder.
1: Kijk, en waar heb jij dat geleerd, Mark?
0: Nou, dat heb ik bij jullie geleerd.
1: Ja,
0: ik wou net zeggen. Ik moet ook zeggen, het viel me ook wel op dat die shampoo kleiner in de hand was. Ik denk, jeetje, wat is mijn hand gegroeid? Maar dit is wel echt, het is echt zo.
1: Ja, en niet alleen shampoo, hè. Heel veel dingen.
2: Stem Kassa dus naar de top 3. En hoor je dus, Mark gaat dan ook campagne voeren voor ons.
0: Ja,
2: stemmen kan via televizier.nl. En stem dan ook meteen voor de televisiering Impact op 3FM Series Request. Want wij zijn namelijk ook genomineerd. En Amber, vanavond ook een nieuwe aflevering op NPO 2. Wat kunnen we verwachten om 7 uur?
0: Saté-saustest.
1: Nee, helaas niet. Is misschien nog niet helemaal het seizoen ook voor, hè?
0: Goed punt.
1: Nou ja, is weer uit. Nee, we gaan het hebben over de Prinsjesdagplannen. Wat dat betekent voor jouw portemonnee. Max die gaat verhaal halen bij Transavia. Die hebben er echt een waanzinnig potje van gemaakt. En we vertellen het verhaal van Linda. Die heeft €12.000 betaald voor een thuisbatterij. Waar ze helemaal niks aan heeft. Dus dat gaan we zien in kassa.
0: Mocht er ergens in die laatste paar afleveringen die jullie nog te gaan hebben... iets over pumpkin spice of zo zijn. En jullie hebben nog een proefexpert nodig. Ik hou enorm van de herfst. Ik heb vandaag alweer de eerste op. Dus daar hou ik me aanbevolen.
1: Kunnen we jou uitnodigen. Heel goed.
0: Zeker. Ja, ik onthoud. Lekker nippend op televisie. Heerlijk.
2: Amber, veel succes.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.
2: Stem op kassa. Stem op 3FM. Op televisier.nl.
0: Dit is 3FM. Zometeen de meegift van Adella. Dit is eerst Coldplay en Yellow.

0: om een superster te zijn. Dat bewijst Adela. Ze komt uit Slowakije, verhuisde naar L.A. om haar American Dream na te jagen. Ze zat bijna in Cat's Eye, maar ging solo verder. En ja, wat zegt ze nu? Ze zegt nu inmiddels... Baddest Bitches zit helemaal niet in L.A.
1: Zeker niet.
0: De mega L.A., de 3FM mega-hit van deze week. Ja, je hoeft dus blijkbaar helemaal niet uit L.A. te komen om een superster te zijn. Dat bewijst Adela. Ze komt uit Slowakije, verhuisde naar L.A. om haar American Dream na te jagen. Ze zat bijna in Cat's Eye, maar ging solo verder. En ja, wat zegt ze nu? Ze zegt nu inmiddels... Baddest Bitches zit helemaal niet in L.A.
1: Zeker niet.
0: De mega-hit is een ode aan...

Dit is 3FM. Zometeen is het er tijd voor. Een hele bijzondere plaat die te maken heeft met de tijd van het jaar. We hebben het niet over kerst. Huh, gadverdee. Spuug op kerst. Tenminste nu dan. Straks niet hoor. Taylor Swift hoor je ook nog open light. En dit is de script van Will.i.am.

0: Silva Bumpa on tonight. Dit is 3FM op zaterdagmiddag. Zometeen is het weer tijd voor de allereerste van het jaar. En heb ik niet over de allereerste kruidnoot. Heb ik niet over de allereerste oliebol. Zeker niet, dat is echt nog te vroeg. Maar de allereerste herfstplaat. Dat zometeen. Ja. Na summer, my body isn't ready. En eerst is hier Taylor Swift.
1: Ja, ze heeft een nieuwe eer te pakken. Er zijn namelijk 4 nieuwe insectensoorten vernoemd naar haar. De familie heet Swiftophilus. En de onderzoekers vernoemden de beestjes ook naar haar album als Lover en Fearless. Dan denk je waarom, toch?
0: Ik vind het wel, als mier zou ik me wel heel erg vereerd voelen dat ik ineens als
1: een Swiftie, zeg maar, een naamtitel krijg. Maar ja, de onderzoeker is zelf een Swiftie. Dus ja, 1 + 1 = 2. Ja. Maar ja, Taylor Swift, die heeft haar man Travis Kelce ook naar een steen vernoemd. Dus ze zal het vast niet erg vinden. Namelijk Opalite!

0: My body isn't ready, maar dan kan je met heel veel zekerheid zeggen, Mai.
1: Nou.
0: Mijn lichaam is er klaar voor.
2: Oh, pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen.
3: Pumpkin spice overal.
2: Vallende blaadjes.
3: Alles is oranje.
4: Jotem, het is Autumn.
0: Want...
1: Het is terug.
0: Dames en heren, herfst lovers unite. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Sterker nog, ik denk dat wij als groep in Nederland aan het groeien zijn. Ik denk dat wij aan het groeien zijn. En dat we... Ja, mooi dansje erbij. Maar might even de rain dance, of noem je zo'n ding ook alweer. De river dance. Ja, dat doe je goed. Je zou zo'n hobbit kunnen spelen in deel 4.
1: Ik belengte ook. Dus.
0: En een teenhaar. Ik weet zeker dat wij als groep aan het groeien zijn. Mensen die van de herfst houden. En wij worden straks als groep zo groot dat wij bijna zo groot zijn als mensen die van de zomer houden. En deze week, Mai, voor het allereerst denk ik dit jaar, rook ik het. Waar Batman in actie komt, als hij in de lucht het bedsignaal ziet, heb ik dat als ik in de verte een verkleurd blaadje zie vallen of hoor vallen. Ineens in een winkelstraat, we waren net bij de HEMA geweest, we hadden handdoeken gehaald, en ineens stond ik heel stijf stil.
1: Alweer.
0: Ja, we gaan ze door die handdoeken heen. Ja, je moet achter wel niet weten, joh. Veeg er zoveel mee.
1: Blaadjes tussen je reet, waarschijnlijk.
0: Maar goed, in ieder geval, in de winkelstraat, ik stond kaarsrecht stil. En mijn vriendin die dacht, die krijgt, wat gebeurt er? Is iets aan de hand? En wie heeft op de pauzeknop? En ze zei, schat, wat is er? Ik zeg, ik ruik het. Het is begonnen. De meteorologische herfst. Op papier al begonnen, maar ook rook ik het. Daadwerkelijk fantastisch. Mai, om je te overtuigen, 3 redenen waarom de herfst het beste seizoen van de wereld is.
1: Kom maar door.
0: Op nummer 3. Stoofvlees. Stoofvlees is fantastisch. Maar stoofvlees in de zomer is alsof je Aperol Spritz bij boerenkool neemt. Dat is geen pairing. Dat gaat gewoon niet. Stoofvlees lekker sudderen, heerlijk. Beetje kruidenkoek erin, kruidnagel, et cetera. Die geur die door je huis suddert. En dan s'avonds een klein beetje mayo erbij. Vers gesneden aardappeltjes. Och, vind. Nummer 2. Tijdens de herfst, en dat is het beste seizoen ervoor, onder een cocoonkleedje zitten. Je huiskamer noem je dan de cocoon saloon. Dat doen wij thuis in ieder geval. En dan lekker nippen aan een kruidig koffietje, zoals pumpkin spice, terwijl de regen tegen je raam klettert. Of bijvoorbeeld, als het mooi weer is, een mooie crispy herfstwandeling door het bos en dan de kleuren die je tegemoet komen. Ik weet, mensen die kleurenblind zijn, die balen dat stoplichten, dat lastig voor ze is. Maar waar ik echt meelij mee heb, is dat je niet de herfst in zijn volle kleurenspectrum kan ervaren. Gecondoleerd, als je kleurenblind bent. En dan tot slot, heb je trouwens gezien? Kijk eens, ik heb een nieuwe beker. Ik heb een herfstbeker. Kijk eens. Mooi, hè? Hoe vind je hem? Vind je hem mooi?
1: Hij is oranje met blaadjes erop. Ja,
0: en
1: alles is oranje.
0: De nummer 1 reden waarom de herfst het beste seizoen van de wereld is. De muziek. En dan niet van die stampbanjo zoals Cameron Whitcomb. Hey, the king, the mafia. Nee, rustige melancholische muziek zoals The Lumineers of Death Cab for Cutie of Mazzy Star of The Shins. En daarom nu, Jotem, het is autumn. Zeg het maar na.
1: Jotem, het is autumn.
0: De mooiste track van The Shins. Dit is So Now What?

0: allemaal. Jotte Mertens Otten, wat een prachtig liedje dit. So Now What van The Shins. Denk ik een van de mooiste liedjes ooit gemaakt in mijn persoonlijke nederige optiek. Zometeen is hier de verlanglijst.
1: Met Anan.
0: Anan Verboom. 3FM.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: sale bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
1: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
1: Aan tafel!
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: www.appartekersassistent.nl.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
7: 3FM.
8: Hey, goedemiddag. 4:01. Zometeen de belangrijkste tracks volgens jou in de verlanglijst. Eerst krijg je het laatste nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Heb ik nog de 3 verkeersinformatie voor je van de ANWB. De 5 langste files krijg je van maar langer dan 10 minuten. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Op de verbindingsweg van de A5 vanuit Hoofddorp naar de A9 richting Alkmaar doe je 10 minuten langer over. De A10, knooppunt Amstel richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Amstel en Schinkelbrug. Daar doe je ook 10 minuten vertraging, 10 minuten langer over. De A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Dunette doe je ook 10 minuten langer over door ongevallen daar. De A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen Utrecht Science Park en Utrecht Centrum, 15 minuten vertraging. En de laatste, de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland doe je 35 minuten langer. Komt door veel drukte daar op de wegen elders.
0: 3FM.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Goedemiddag. 7 minuten over 4. Het is de verlanglijst waar je naar luistert. De allerbeste platen gekozen door jou, voor jou op een rij gezet. Daar kon je op stemmen via 3fm.nl. Kan je overigens elke week doen. Dan bepaal jij letterlijk de volgorde van de lijst van platen, de 39 allerbeste. Zometeen dan hoor je wat er op nummer 1 gaat staan. We hadden vorige week namelijk een nieuwe. Laten we even terugblikken op de top 3 van vorige week.
1: 3.
0: Toen stond Cameron Whitcomb op 3.
1: 2.
0: Somber, My Body Isn't Ready. En de nieuwe nummer 1 was vorige week Marianne van Fontaine's DC.

0: Het is de nummer 1 van vorige week, Marianne van Fontaine's DC. De vraag is alleen, blijft het ook de nummer 1 in de verlanglijst van deze week? Daar heb jij invloed op. Je kan namelijk stemmen via 3fm.nl. En op die manier bepaal jij de volgorde van de lijst. Welke platen moeten erin? Welke platen moeten eruit? Moeten we het zo meteen nog even over hebben. Maar je hebt dus ook daadwerkelijk invloed erop. Want als jij met al je vrienden stemt op die favoriete plaat van jullie, kan die hoger komen in de lijst. En dan kan het dus zomaar zijn dat Fontaine's DC zometeen iets voor 7 uur weer de nummer 1 blijkt te zijn. Of is die van zijn troon gestoten en komt er een andere nummer 1. Ga je dus horen iets voor 7 uur in de verlanglijst de 39 beste platen volgens jou. En Jack is een van die stemmers. Goedemiddag, Jack.
1: Goedemiddag.
0: Lekker weekend?
1: Ja en nee. Ik moet ook werken in het weekend. Dus morgenochtend mag ik hardlooptraining geven. Maar voor nu even relax.
0: Is ook wel lekker toch? Even naar buiten, even hardlopen.
1: Ja, ik vertel mensen hoe ze moeten hardlopen.
0: Dus ja, dat is ook lekker, toch? Je bent wel lekker aan het bewegen dan.
1: Nee, dat is altijd een fabeltje. Als mensen denken dat je in de sport werkt, dat je zelf heel veel beweegt. Maar dat is, ik beweeg zelf hoor. Ik heb net 11 kilometer hard gelopen. Maar morgenochtend sta ik echt langs de atletiekbaan te kijken.
0: Dus je rent niet mee? Oh, wat grappig inderdaad, ja. Oh, dan heb ik toch een heel verkeerd beeld ervan. Maar heb jij dan weer rechtgezet?
1: Ja, nee, ik hou de mensen niet eens bij die training geeft.
0: Dan heb je ze wel goed getraind, zo is het wel.
1: Zeker, zeker.
0: Je hebt ook gestemd op de verlanglijst. Er waren best wel wat platen die heel veel stemmen hebben gehaald. En het grappige van jouw lijstje vind ik dat daadwerkelijk ieder liedje waarop jij hebt gestemd, de verlanglijst is ingekomen.
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ik vond het ook wel grappig. Ik pak er gewoon even een paar uit. Douwe Bob en No To Self, die is nieuw. We hebben Teddy Swims, Jet van der Steen, Bruno Mars. Grote namen. Alex Warren, die is beland op plek 39. Wat vind je daar zo leuk aan?
1: Nou, ik niet zoveel, maar mijn dochtertje van 8 gaat echt dansen als jullie dit draaien. Dus ik heb hem voor haar erin gestemd.
0: Ah, is ze er ook bij nu?
1: Ja, maar die zit in een filmpje, zoals zij dat zegt.
0: Ja, dan wordt het moeilijk om eruit te gaan en even te dansen. Maar alsnog, dan hebben we dat even in onze gedachten. Dat ze er lekker los op kan gaan.
1: Ja, ik vind het helemaal fantastisch.
0: Hey, dankjewel voor het stemmen. We sturen een verlanglijst button naar je toe als dank voor het stemmen.
1: Graag gedaan, leuk.
0: Hoi, mooie dag vandaag.
1: Hoi.
0: Alex Warren op 39.

0: Ace bij 3FM en R&B, oftewel Ring My Bell, hoorde je op 38 in de verlanglijst.
1: De verlanglijst.
0: Het is de lijst waarop jij invloed hebt door te stemmen via 3FM.nl. Dan bepaal jij de volgorde van de lijst. Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Betekent wel dat als jij platen erin stemt, dat er ook een paar platen uit moeten gaan. Deze week zijn dat er 5 nieuwe binnenkomers. Dus ook 5 platen die eruit gaan. We nemen afscheid van Martin Garrix en Fireflies. En ook Nothing But Thieves, Evolution. Na 10 weken geen Phoebe Bridgers met Lost Boys. Silva Bamba na 5 weken klaar voor On Tonight. En Harry Styles, 26 weken, American Girls. Het is afgelopen met die platen. Betekent ook wel dat er 5 nieuwe binnenkomers zijn. En die hoor je zo meteen al. Namelijk Slater met Brand New Channels. Komt binnen op plek 36. Eerst Florence Road op 37.

volgende man doet het trouwens ook ontzettend goed in de verlanglijst. Elke keer komt hij er eigenlijk wel in als hij iets uitbrengt. Een tijdje geleden was dat nog samen met Mo. Het is wel even geleden dat hij solo voor het laatst erin stond. Daar komt bij deze verandering in, want hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En dat wordt door je gewaardeerd. Je hebt hem de verlanglijst ingestemd. De beste 39 platen, daar is hij onderdeel van. Komt namelijk nieuw binnen op plek 34. Dan heb ik het over Douwe Bob en zijn nieuwste Note to Self, nu bij 3.

je bent er helemaal klaar mee. Nou, de winnaar van de twee kampen. Blijkbaar degene, tenminste jij als 3FM-luisteraar, die het nog ontzettend lekker vindt. Want er is heel veel opgestemd in de verlanglijst. En staat na al die weken nog steeds op plekje 33 in die lijst. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik vind het een verschrikkelijke rolplaat. Je kan ook stemmen, hè. 3FM.nl. Stem dan vooral op iets anders. Waarvan jij zegt, dat moet dan omhoog. Waardoor deze plaat automatisch weer verdwijnt. Je hebt er zelf invloed op. 3FM.nl. Jij bepaalt de lijst. En zo heb je ook bepaald dat op 32 Hugel staat.

0: Carol G en Bruno Mars hoor je bij 3FM. Je hoorde Stil en die hoorde je in de verlanglijst op plek 30. Aanbeland bij de top 30 van de lijst dus. Het is helemaal democratisch. Je kan namelijk erop stemmen op jouw favoriete platen. Dat doe je via 3FM.nl. Dan kan je je stemlijstje inleveren. Maak je ook nog eens kans op de verlanglijst button. En wie weet word je later dit programma wel teruggebeld bij de nummer 1. En win je een Bluetooth speaker van de verlanglijst. Kan allemaal als je dus stemt via 3FM.nl. En dan komen er veel artiesten voorbij. Veel hitartiesten. Soms nieuwe muziek waar alleen jij van hebt gehoord en anderen nog niet. En die kan je dan door middel van het stemmen overtuigen. Omdat ze dan misschien wel de verlanglijst inkomt. Er is ook een man die staat 3 keer hier in de verlanglijst. 3 keer en eentje daarvan komen we nu op. Namelijk op plek 29. Alex Warren heb ik het over. Die staat erin met Passenger.
1: De verlanglijst.
2: Nummer 29.

0: 3FM in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst op nummer 27. Op naar de nummer 1, zometeen over een paar minuten. 3FM.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké. En waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt. Toen ik startte met radiocampagnes, begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
0: 3FM. Yeah. minuten over vijf. Zometeen gaan we door met de verlanglijst. De meest democratische hitlijst volgens jou. Eerst krijg ik het laatste nieuws van de NOS.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Situatie op de weg dan 3 van verkeer van de ANWB. De 5 langste files krijg je van maar langer dan 5 minuten. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen de verbindingsweg. Op de verbindingsweg moet ik zeggen van de A2 vanuit Utrecht naar de A10 richting Den Haag. 5 minuten vertraging. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Daar heb je 10 minuten vertraging. Ook op de A10 de andere kant op. Daar heb je bij knooppunt Durgerdam 10 minuten vertraging. En de laatste, de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Markiezaat en Rilland. Daar heb je 35 minuten extra vertraging. Sterkte daar. 3FM.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
24: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
26: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
25: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
28: Ja, hoi.
27: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
28: Ja, dat kan goed kloppen.
27: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
28: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
27: Oké, en waarom juist radio?
28: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
27: Oh, wat goed zeg.
28: En ik ga binnenkort ook op tv.
27: Zo.
28: Ja,
29: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
30: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is...

Alex Warren bij 3FM in de verlanglijst. Met zijn nieuwe Emerald Eyes hoorde je op nummer 25. En wat staat er op nummer 1 deze week? Is dat dezelfde als vorige week? Dat is de vraag en daar gaan we achterkomen iets voor 7 uur. Vorige week was het Fontaine's DC. Is dat nu weer zo? Staat Fontaine's DC weer op nummer 1? Je kan het zelf eigenlijk bepalen elke week. Door gewoon te stemmen via 3fm.nl, dan kan je je stemlijstje inleveren. Dan heb je ten eerste invloed op de meest democratische hitlijst van Nederland. En ten tweede maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker als je dat doet. Dat kan je nog steeds doen trouwens, want ik ga zo meteen iets voor 7 uur een willekeurige stemmer terugbellen en blij maken met die Bluetooth speaker. Dat kan jij dus zijn. Mocht je nog eventjes een minuutje over hebben, stemmen via 3fm.nl op jouw favoriete tracks en dan worden ze nog meegenomen in de verlanglijst ook. Tijd voor een snelle stijger in de lijst. Vorige week kwam ze binnen op plek 28. Inmiddels is ze doorgestegen. En ik heb zo'n vermoeden dat dat wat meer gaat gebeuren. Ze is namelijk ook de megahit van deze week. Dus je hoort er extra vaak voorbij komen op 3FM. Plekje 24, moet ik zeggen, is voor Adela en Ain't in L.A. 3FM.

Lijst 3 FM. Nummer 23.

hoorde je bij 3FM in de verlanglijst. Maar is het ook goed genoeg? Nou, antwoord is eigenlijk nee. Plek 22 staat ze deze week. Vorige week op plek 10. Dus ze is van de top 10 in één klap weggezakt naar plek 22. Gaat niet zo heel goed voor haar. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik wil wel dat die in ieder geval weer een beetje terugkrabbelt richting die top 10. 3FM.nl, breng je stem uit, want jij hebt daadwerkelijk invloed op de lijst. Als jij erop stemt, dan kan het zomaar zijn dat hij weer wat hoger komt in plaats van richting de uitgang beweegt. Dus Jet van der Steen op plek 22 in de verlanglijst. Stem doe je via 3FM.nl. Dan, Miley Cyrus, die is een soort nieuw tijdperk ingegaan. Hè? Miley Cyrus is niet meer. Vanaf nu is het Miley, alleen nog maar de voornaam. En daarbij heeft ze dan ook gelijk de muziekstijl een beetje onder handen genomen. Klinkt allemaal net even wat frisser, net even wat nieuwer, wat beter. En volgende week komt ze met een nieuwe album. En in oktober dan gaat ze voor het eerst in 5 jaar weer een compleet solo-concert geven in Amerika. Oftewel, Miley is helemaal back wat dat betreft. En dat valt goed bij jou als stemmer voor de verlanglijst. Want er is heel veel opgestemd op die nieuwe van der. Bass Persuades in de verlanglijst op plek 21 van Miley.

zat met z'n allen. Dan gaat je stem ineens niet meer naar de bouwzaal toe. Wat blijkt nou? Het lijkt een soort van ommekeer te zijn of zo. Het lijkt ineens allemaal weer populairder te worden. Sterker nog, het is de tweede week op rij dat hij is gestegen. En zelfs zo lekker dat hij nu weer staat op plekje 19 in de verlanglijst. De bouwzaal hoor je met Magnetic bij 3.

0: bent bij 3FM. En Parachute hoorde je nieuwe muziek in de verlanglijst. De verlanglijst. Het is de nieuwste en die stond op plekje 18 in de lijst met 39 platen. Gekozen door jou kan je opstemmen via 3FM.nl moet ik zeggen. En Nana, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik val helemaal over mijn woorden vandaag. Ik weet niet wat het is. zit jij er wel lekker in vandaag?
1: Nee, helemaal niet zelf.
0: Oh, nee, wat dan?
1: Oh, ik ben wel gezellig aan het starten vandaag, maar ik kom ook helemaal niet uit mijn woorden de hele tijd.
0: Oh, nou, het gaat tot nu toe goed tussen ons. Dus wat dat betreft.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Hey, ik zit even jouw lijstje te bekijken. Er staan mooie namen tussen. Ik zie Harry Styles, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Role Model. En ik ben nu aanbeland bij Olivia Rodrigo, Serena Joy. Wat heb je daarmee?
1: Nou, ik vind dat een supermooi liedje. En ik vind ook de betekenis heel mooi, waarom dat ze het geschreven heeft.
0: Waarom dan?
1: En, want ze geeft gewoon een belangrijke boodschap erbij. En ik vind het wel goed dat dat ook gezegd wordt in de muziek.
0: En voor de mensen die het niet kennen, wat is de betekenis en wat raakt jou daar zo in dan?
1: Ze vertelt gewoon een beetje over hoe het nu, gewoon hoe het in de wereld is en zo. Gewoon dat mensen echt wakker moeten worden en zo. En ik vind dat gewoon heel belangrijk, omdat er gewoon wat dat meer gedeeld wordt.
0: Ja.
1: Ook in de muziek.
0: En wat zijn de momenten dat jij dit opzet bijvoorbeeld, dit liedje?
1: Ik heb niet echt momenten ervoor. Gewoon als ik zin heb om het te luisteren. Of als ik bijvoorbeeld zie dat Trump er iets heeft gedaan of zo, dan denk ik, dat liedje is wel bijpassend.
0: Nou, wat lekker. En je hebt erop gestemd via 3FM.nl. Daar wil ik je voor belonen. Ik ga een verlanglijst button naar je toe sturen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, nou alsjeblieft. En dat liedje, daar ben je zeker niet de enige in geweest die erop heeft gestemd. Er is veel meer op gestemd. En daarom is die dus nu op nummer 17 beland in de verlanglijst bij 3FM.
1: Ja.
0: Hey, thanks voor het stemmen en een mooie dag vandaag.
1: Tuurlijk, dank jullie wel.
0: Solto hoor je zometeen ook met Hugel, met Jamaican. Eerst dus Olivia Rodrigo. Yeah.

En High Hopes 3000 op nummer 15 in de verlanglijst. Snel door naar de vrouw die voor elkaar weet te krijgen om binnen een paar minuten een hele arena uit te verkopen. En dat dan gewoon begonnen op de slaapkamer op TikTok, hè? Ongekend eigenlijk, als je zo over nadenkt. Is bij jou ook in goede smaak gevallen? Je hebt erop gestemd via 3fm.nl. Roxy Dekker.

staat in de verlanglijst op plekje 14. Onderweg naar die nummer 1. Die hoor je iets voor 7 uur. Mocht je nog invloed willen hebben op de verlanglijst trouwens. Stemmen doe je via 3fm.nl. En dan maak je ook nog eens kans op een verlanglijst Bluetooth speaker. Zo'n waterdichte, weet je wel. Maak je dus kans op 3fm.nl, dan kan je erop stemmen. Voor we zometeen echt gaan naar die nummer 1, nog even een andere nummer 1. Eentje uit 2022. Eentje die we niet moeten vergeten, omdat dat een ongekend populaire plaat was. Die je nog steeds op ontzettend veel momenten hoort en kan luisteren. Van de Haagse gasten, hoe kan het ook anders? Goldband, noodgeval.

0: noodgeval de nummer 1 in 2022. Zometeen door met de lijst. On My Soul staat op nummer 13 en ga je zo meteen horen. We gaan richting die nummer 1, die wordt iets voor 7 uur bekend. Wat gaat het zijn? Wordt het weer Fontaine's DC of niet?
1: De verlanglijst. 3FM.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: vandebron.nl/business.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: 3FM. Goedenavond, exact 6 uur. We gaan op naar die nummer 1 in de verlanglijst van deze week. Eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Situatie op de weg, 3 van verkeer van de ANWB. Files langer dan 5 minuten heb ik voor je. Zijn er 3. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel. Doe je 6 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Doe je ook 6 minuten langer over. En de laatste, de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaad en Ridderland. Doe je 31 minuten langer over. Komt door wegwerkzaamheden op de A4. Heb ik die van jou niet genoemd? Ben je zo weer onderweg?
5: 3FM.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja,
10: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Alsjeblieft, je auto is tip-top in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak.
11: Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Chef Special.
4: 3FM.
5: Avotos.
4: Anan Verboom.
6: Nog voor 7 uur, dan weten we het. Fontaine's DC en Marianne, blijft het de nummer 1 in de verlanglijst? Of heb je ergens anders op gestemd? Eerst hoor je Bruno Mars en All My Soul.

0: Tom Jeu hoorde hier bij 3FM en Feels Part 2 op plek 11.
1: Tip voor de verlanglijst. De
0: verlanglijst. Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu luistert en dat je denkt, ja, ik wil ook wel stemmen. Alleen ik vind het lastig om te bepalen welk liedje er nou in moet komen, welk liedje ik liever niet meer terug wil zien en waar ik dan op moet stemmen. Heb ik zelf altijd, als je mij de vraag stelt, wat is je favoriete liedje? Dat is gewoon moeilijk te beantwoorden. Ik heb een tip voor je, mocht je wel willen stemmen, maar niet zo goed weten waarop. Kygo en Max McNown. Misschien ken je die laatste nog helemaal niet. Max McNown, dat is eigenlijk een jonge country-artiest die vanuit het niks, nou, ineens door begon te breken. Die was eerst gewoon een straatmuzikant ergens in Amerika. En hartstikke leuk allemaal, maar niemand kende hem. Totdat hij opeens via TikTok uitgroeide tot een enorme naam in Amerika. En langzaam is dat een beetje overkomen waaien. Werkte samen met Kygo en daar is een plaat uitgekomen. Als je niet weet waar je op wil stemmen, ik zou persoonlijk deze aanraden, want dit is echt een hele goede plaat. Kygo en Max McNown, die opkomende artiest uit Amerika, begonnen van de straat. Het zou leuk zijn als die in de verlanglijst komt, toch? Take Me Back is nu op 3FM.

in de groep, dan kan het zomaar eens zijn dat we hem volgende week kunnen verwelkomen als nieuwe binnenkomer. Geldt trouwens ook voor de plaat die ik nu voor je ga draaien. Maar dat is echt ongekend, want ik weet niet of je een beetje op de nummertjes let. Maar we gaan echt richting die nummer 1. We zijn nu aangekomen bij de top 10. En daar staat de nieuwe binnenkomer. Op 10. Dat is echt immens hoog. Komt door de fans van Vrouwkje. Vrouwkje heeft een hele trouwe fanbase en je weet gewoon als zij muziek uitbrengt. Ten eerste, het krijgt ongelooflijk veel streams. Ten tweede, het wordt als een gek gedeeld op de socials. En ten derde, nou, alle fans hebben zich massaal verzameld op 3FM.nl, want er is zoveel opgezet. Binnengekomen op plek 10, onder andere door Jonathan, Caroline, Manon en Esmee en nog heel veel anderen. De nieuwe van Vrouwkje, Geen Rem. Nou, de Geen Rem, dat zat er ook absoluut niet meer op bij het stemmen inderdaad. Mocht jij hem nou nog hoger willen hebben, 3FM.nl. Plek 10 dus voor Vrouwkje, Geen Rem, bij de verlanglijst.

0: zakt steeds verder weg. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb op 9.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Naast al die mooie hits in de verlanglijst, de meest democratische hitlijst van Nederland, is het ook nog eens gewoon een hele mooie maand. September is namelijk Ticketmaand bij 3FM. Elke dag maak je kans op kaarten voor al jouw favoriete artiesten. Donderdag was dat bijvoorbeeld voor Vrouwtje, vrijdag Niall Horan, vandaag Chef Special en morgen bijvoorbeeld de Opposites. Kan je allemaal terugvinden op onze socials, @NPO3FM. Op Instagram zie je een mooi overzichtje per dag waar je op moet letten. En het werkt eigenlijk heel simpel. Zorg dat je die NPO Luister-app op je telefoon hebt staan en dat je even een accountje hebt aangemaakt. Doe dat. Het is heel makkelijk. Kost je misschien een minuut. Maar als je het ticketalarm hoort op 3FM, dan kan je namelijk als allereerste deze kant op appen. Is heel belangrijk, want hoor je het ticketalarm en app jij deze kant op met waarom jij daarbij wil zijn. En word je teruggebeld live in de uitzending, dan win je die kaarten. En dan ben je er gratis en voor niks bij dat concert van jouw favoriete artiest. Vandaag op het programma dus Chef Special. Hoor je dus het ticketalarm met Chef Special. Deze kant op appen. Waarom wil je daarbij zijn? Word je teruggebeld, dan ben jij erbij. Gratis en voor niks in de 3FM Ticketmaand. Goed blijven luisteren dus. En letten op dat ticket.

Loving But Eve in de verlanglijst met Baby Cool op nummer 7. En is het concert doorgegaan op een goede manier van Cat's Eye? Was echt even de vraag, hè? Ik bedoel, ze begonnen ooit met 6. Toen viel er iemand uit met mentale problemen. Waren ze toch maar met 5. Daarna viel er nog eentje uit vanwege mentale problemen. Waren ze met 4. Zouden ze naar de Ziggo Dome komen in Amsterdam? En toen kreeg er eentje last van een enkelblessure. Het is uiteindelijk alsnog gelukt. Ze stonden met 4 op het podium in plaats van met 3. De fysio heeft goed zijn werk gedaan. En mede dankzij die hype belandt op nummer 6 in de verlanglijst. Cat's Eye en Animal.

0: Direct op nummer 4 in de verlanglijst. Met nieuwe muziek, My Friend.
1: De verlanglijst.
0: Zometeen de top 3 in de verlanglijst. Eerst even wat kijken naar de statistieken. Namelijk de snelste stijger van deze week. In handen van Vrouwtje, geen rem. Nou had ze ook niet, want hij is de top 10 binnengekomen. Plekje 10 was voor haar. Daarentegen de vraag van Jet van der Steen. Is het goed genoeg? Nee, is het niet. Van 10 gezakt naar 22. En daarmee is zij de hardste daler van deze week. 12 Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de lijst. En in Gelderland is het meest gestemd. Wil je daar verandering in brengen? Stemmen doe je via 3fm.nl. Zorg ook dat jouw provincie hier goed in wordt oververtegenwoordigd. En dat je je stemlijstje inlevert. En dan heb jij ook invloed op de lijst. En op welke artiest op welke plek komt te staan. De top 10 die zag er als volgt uit. Vrouwtje dus op nummer 10. Geen rem. 9 was voor Cameron Whitcomb. In Kingdom of Fear. Lenny Monsoon stond op 8. Wrecking Ball. En 7 Nothing But Thieves. Baby Cool. Nummer 6 Cat's Eye. Animal. Tame Impala stond op 5 met Loser. En net hoorde je Direct op nummer 4 met My Friend. Mocht je nog willen stemmen, dat kan dus nu nog via 3fm.nl. Doe je niet alleen om invloed uit te oefenen in de verlanglijst, maar ook nog eens omdat je kans maakt op de verlanglijst-button en de verlanglijst-bluetooth-speaker. Die kan jouw kant op komen als je nu nog stemt, want ik ga zometeen door de stemlijstjes heen. En willekeurig pak ik er iemand uit, bel ik terug. Misschien ben jij dat wel en dan win jij dus die bluetooth-speaker. De top 3 openen we met Summer, My Body Isn't Ready. It's the

0: Blues in Texas. Aangekomen bij de nummer 1 in de verlanglijst van deze week. Vorige week stond daar Fontaine's DC, Marianne. De vraag is dat vandaag weer zo? Er is één iemand die dat weet, die heeft namelijk gestemd. En dat is Peter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Allereerst wil ik je heel hartelijk danken voor het inleveren van je stemlijstje. Met een verlanglijst button en de Bluetooth speaker.
1: Wauw, dankjewel. Geweldig.
0: Die ga ik naar je toe sturen. En dan aan jou toch al de vraag der vragen. Wat is de nummer 1 in de verlanglijst van deze week?
1: Dat is Fontaine's DC met Marianne.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen.

0: Wederom de nummer 1 in de verlanglijst op 3FM. Fontaine CC en Marianne hoorde je. Zometeen Sebastiaan Lokhuizen en onder andere Vols ga je horen.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, okay. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
10: Aan tafel!
11: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
11: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist. DA.
19: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Roll it up.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk.
1: Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?

0: 1 uur vannacht. Eerst het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijf. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Chef Special.
11: 3FM
12: NTR.
11: Sebastiaan Okhuizen.
13: Met een hele fijne poprondeavond hier bij 3FM. De opening van popronde is op dit moment in Nijmegen gaande. En je hoort er alles over hier natuurlijk bij 3FM. Eerst vol.

in een uitverkocht Tivoli Vredenburg stond zij met de Lesbische Liga live. Dus Vera, rust lekker uit. Die is als het goed is gewoon morgen weer. Maar daarom bewaak ik hier eventjes het fort in Hilversum. En dat doe ik met alle plezier en met een hele hoop goede muziek. De nieuwste van The Queen op albumcovers op dit moment heeft echt de allerbeste albumcover van het jaar gereleased. Angèle ga je zo meteen horen met Une Seule Vie. Maar ook Chappell Roan, Harry Styles gaan allemaal voorbij komen hier op de zaterdagavond van 3FM. En niet zomaar een zaterdagavond. In Nijmegen is vanavond de popronde begonnen. Popronde is het allergrootste en een van de belangrijkste gratis rondreizende festivals door heel Nederland. Waarbij jij in je favoriete stad, in je hometown, maakt niet uit, in ieder geval in de buurt, kan kennismaken met fris, nieuw en opkomend talent van eigen bodem. In alle genres. Dance staat er, hip-hop staat er, rock staat er, funk staat er. Alles wat je leuk vindt kun je ontdekken op de popronde. En zoals ieder jaar is popronde ook vanavond afgetrapt in Nijmegen met een optreden van een popronde alumnus. En dit jaar was de eer aan Higpi. Ex-3FM Talent en wat is het? 2023, dat is 3 jaar geleden, hè, moet je nagaan. Stonden zij nog als opkomende act op de popronde. Maar inmiddels zijn zij een van de allergrootste en meest invloedrijke indie rockbands van Nederland. Spelen zij op festivals als Best Kept Secret en Rock Werchter. En mochten zij dus vandaag als ware helden de popronde openen in Nijmegen. Zometeen hier aan de telefoon in de show. Ik ben frontvrouw Abir over hoe het daar net was in Nijmegen. En de hele avond ga je van alles voorbij horen komen. Andres is op locatie. En aan het einde van de avond ook nog de top popronde met de beste popronde tracks ooit. Naar de nieuwste.

0: 6.
1: Far East Movement met 3FM en Like a G6. Het is feest in Nijmegen vandaag en vooral vanavond. Want het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland is begonnen. De Popronde. 12 weken lang in ruim 40 steden kunnen jij en ik kennis maken met opkomend talent van eigen bodem. Helemaal gratis. In je favoriete kroeg, in je favoriete poppodium. Misschien wel in je favoriete bibliotheek. Popronde doet heel veel met de stad, zeg maar. De kans is echt heel erg groot dat je hier je favoriete nieuwe Nederlandse artiest gaat ontdekken voordat de rest van Nederland of misschien wel de wereld dat doet. Want in het verleden bracht Popronde al echt wel grote namen voort, hoor. Wies, De Staat, Rondé, Vrouwtje, Kensington. Allemaal deden zij ooit mee aan Popronde. En ieder jaar wordt Popronde ook traditiegetrouw geopend door een act die er in het verleden al eens heeft gestaan. Dit jaar niet één, maar twee acts. Naomi en ook Higby trapten net, of in ieder geval deze avond, Popronde 2026 af in Nijmegen dus. En aan de telefoon Abir van Higby. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Jij kon er zelf niet bij zijn vandaag, maar jullie gitarist is daar wel geweest om ons nog een muzikale start te geven aan de Popronde, toch?
2: Zover ik begreep heeft hij vooral lekker gebabbeld over de Popronde.
1: Nou, dat is ook niet onbelangrijk, want daardoor kunnen we jou in ieder geval nu spreken, want jullie stonden er slechts 3 jaar geleden, hè?
2: Ja.
1: Het is allemaal keihard gegaan. Hoe is het om als opkomende artiest, in jullie geval als opkomende band, in die fase dat je allemaal elkaar een beetje aankijkt van, gaan we ermee door? Gaat het allemaal wel lukken? Om dan opeens die brief binnen te krijgen van, jullie zijn geselecteerd om mee te doen aan de Popronde.
2: Ja, wij bestonden echt net als band toen wij besloten om die keuze te maken. Ja, heel spannend, want je bent nog helemaal niet zo lang een band. Heel veel, er moet nog heel veel gevormd worden. Weet je wel, wie stuurt de facturen uit? Wie bestelt de bus?
1: Ja.
2: Wie doet de logistiek? Al die dingen moeten zich een beetje ontvouwen eigenlijk. Maar dat heeft ons wel tot de dag van vandaag ontzettend gevormd, zeker in die periode.
1: Ja, want je moet opeens eigenlijk op tour. Je krijgt er natuurlijk ook wel een kleine vergoeding voor, maar je moet elke week weer in een andere stad staan. Misschien ook soms meerdere keren per week. Dan heb je natuurlijk inderdaad het logistieke gedeelte, maar je leert denk ik ook wel als artiest heel erg omgaan met hele verschillende soorten publiek. Want je staat op heel veel verschillende locaties natuurlijk, maar ook soorten locaties. Wat ik net al zei, van kroegen tot bibliotheken. Hoe was dat om dan zo vroeg in je carrière ook voor heel veel verschillende soorten mensen te staan? Want ik kan me ook voorstellen dat het ene publiek veel aandachtiger en beter meedoet dan het ander, toch?
2: Ja, ik denk dat je de Popronde sowieso moet instappen met een hele flinke hoeveelheid schijt.
1: Ja, dat snap ik.
2: Praise the Lord en gewoon gaan met die banaan. Want je weet niet wat je voor je krijgt. Je weet niet wat de omstandigheden gaan zijn. Zowel qua geluid. Inderdaad, zoals je zegt, soms sta je in een bibliotheek. En soms sta je in een soort elektronica winkel.
1: Ja.
2: En soms ook gewoon wel op het podium. Maar het maakt je wel, het bereidt je wel voor op alle omstandigheden die je tegen kunt komen als muzikant. En als je dat goed kan doen, dan heb je het zwaarst al gehad, denk ik.
1: Als je terugdenkt aan die Popronde tijd die jullie met de band hebben gehad, is er dan een moment, misschien een klein moment in een tourbus geweest, of ergens achter de schermen of in het biertje na het optreden, waar je nog vaker aan terugdenkt met z'n allen? Of waar je zelf misschien aan terugdenkt van, och, dat was zo'n moment dat ik dacht van, wat lekker dat we hier eigenlijk staan. Of een ander mooi moment.
2: Ik denk dat er heel veel van dat soort momenten waren. Ik denk dat we er, ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf een heel klein beetje zwaarmoedig in ging. Omdat ik dacht, het is gewoon best wel taai betaald. Je wordt wel geacht om zo 3 keer in de week, als je goed geboekt bent, daar ergens in het land naartoe te reizen.
1: Het is wel best een hoge drempel.
2: Ja, een van die kleine kutkroegen, ik ga niet liegen, weet je wel. Dus ik zag er nu ook een beetje tegenop. Als je dan toch zo'n kleine tent op z'n kop hebt gezet met z'n allen, en je voelt dat je echt een stap vooruit hebt gezet, dat vaak de momenten zijn dat we denken, dat je eerst binnenkomt zo'n kroeg en dat je denkt, hoe is het mogelijk om daar al onze spullen neer te zetten? Ten eerste, laat staan onszelf. En dan daarnaast nog een goed optreden geven, als dat dan lukt. Dan voel je wel leveled up, zeg maar, als band.
1: Ja, er zitten ook zoveel lessen natuurlijk die je kan leren als groep, als artiest voor jezelf. Met je hele team wat je mee kan nemen natuurlijk. Is er één les die jij zelf hebt geleerd uit de popronde die je ook mee zou kunnen geven aan de artiesten die er nu vanaf dit weekend aan gaan staan voor deze editie van de popronde?
2: Het enige wat je kan doen is alles geven.
1: Ja.
2: Dat is echt het enige wat je kan doen. En hoe het publiek reageert. Of wat de omstandigheden zijn qua geluid. Of weet je wel. Of je amp stuk gaat of niet op dat moment. Je kunt gewoon alles geven. Je kunt alleen doen wat je op dat moment kan. En het is voor een heel groot deel ook een stukje acceptatie van wat niet kan.
1: Het is wel een mooi plaatje wat je dan eigenlijk schetst. Een beetje de spanning, een beetje het scheid hebben. Maar uiteindelijk een les, niet alleen in de popronde, maar ook in het leven. Alles geven en dan komt het vanzelf wel goed. Abir van Hikpi, heel erg bedankt even voor je tijd. En we gaan lekker genieten van wat de popronde ons dit jaar gaat brengen. Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan, joe.
1: Doei, doei. Dit is Hikpi op 3FM.

0: wat lekker zeg.
1: Vera.
2: On track.
0: De allernieuwste van Angèle, Une Seule Vie, gaat op haar nieuwe album staan. Wat in oktober gaat uitkomen, Instinct of Instinct. Ik weet niet of je dat in het Frans moet gaan uitspreken dan. Gaat dus in oktober uitkomen. Het is een waanzinnig album. Ik heb het nog niet kunnen luisteren, maar als het net zo goed gaat klinken als dat de cover art eruit ziet, dat is vet, jongen. Dan moet je echt even checken als je dat even nu kan doen of later. Het is namelijk een soort van Asher-achtige, ja, visual geworden. Weet je wel, MC Asher met al die rare illusies en die ballen die hij maakte. Ze heeft een hele grote glazen, weerspiegelende bal vast. Nou, je gaat je ook helemaal afvragen hoe dat dan is gemaakt en dit en dat. Super mooi geworden. Maar het werd ook wel eens tijd dat er een album uit zou komen. Het is het eerste album dat Angèle uit België gaat uitbrengen sinds 2022 uit mijn hoofd. Dik 4 jaar heeft ertussen gezeten in ieder geval. Dan heb je ook wel een dikke comeback. Dan heb je ook wel wat sikke namen nodig om het echt wel waar te maken. Soulwax staat erop, Belgische vrienden natuurlijk. Maar ook Justice staat erop en Caroline Polacek. En dat is wel lekker, want dat is een goeie om eventjes te hebben met het vooruitzicht van de optredens van Harry Styles die zijn aangekondigd. Dan denk je, hij had toch al een hele tour aangekondigd? Hij heeft nog meer aangekondigd. In 2027 gaat de Together Together Tour nog net iets verder. Met onder andere Rome, Berlijn, een extra concert in Londen en Dublin, maar ook in Parijs. Dus het feit dat Caroline Polacek daar dan het voorprogramma gaat doen van Harry Styles, en dan in de sneltoets staat bij Angèle, dat kan nog wel wat leuks betekenen natuurlijk, hè. Maar sowieso die voorprogramma's van Harry Styles, dat gaat helemaal nergens over, joh. Dat zijn gewoon hele festivals. Kylie Minogue, Tears for Fears, LCD Sound System. In het voorprogramma van Harry Styles, dat is toch insane. Heerlijk, man. Toch wel een klein tourneetje door Europa voor mezelf gaan boeken misschien volgend jaar. Harry Styles hoor je nu in ieder geval.

Het lichtchristelijke tijdstip nog iets te hard zijn eigenlijk. Hè? En dat snap ik wel, dat je dat misschien denkt. En daarom ben ik blij dat hun nieuwste net wat rustiger klinkt. Het is een beetje terug naar de sound die ze vroeger maakten, die wat rustiger was, maar nog wel steeds die soort van drum and bass breakbeat-achtige shit heeft. Alleen dan wat langzamer en wat lichter. En iets verfijnder op een bepaalde manier. Komt ook deels door de vocals van Debbie die erbij zijn gekomen. Dat zorgt ervoor dat deze track in 4 minuten ervoor kan zorgen dat jij helemaal weg kan zweven. Even kan vergeten dat je al de hele dag last hebt van die kater. Dat je gisteren weer losbandig bent geweest. Kan er even voor zorgen dat die weekenddienst die je op dit moment aan het draaien bent net wat chiller gaat worden. Omdat je gewoon eventjes zo... Je hoorde die stoel gaan? Even van je stoel gelift gaat worden. Zet die radio net wat harder voor de nieuwste van Chase and Status. Mijn favoriet van dit moment. Samen met Debbie is dit Gone Too Far op 3FM.

0: gisteravond was er een heel bijzonder optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een optreden waar heel veel diehard fans maandenlang naar uit hebben gekeken. Waarvan de funderingen van de Ziggo Dome het niet hebben overleefd. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. 3FM.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: alles over het optreden van Cat's Eye gisteravond in Amsterdam. Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. 3FM.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, okay. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Is echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 80.000. Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Chef Special.
12: 3FM
13: NTR.
12: Sebastiaan Okhuizen.
0: Met de allermeeste nieuwe muziek in jouw weekendavond. Bijvoorbeeld zometeen de allernieuwste van Role Model. Sam Fender komt er ook voor je aan naar Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Sebastian dus de plek van Vera. Die is er morgen geen zorgen. Gisteravond in een uitverkochte Ziggo Dome. De meiden van Cat's Eye. Klonk ongeveer zo.

Rockor. Dat is wel ongelooflijk lekker rammen. En wie daar gisteravond bij was, is redacteur van dit programma Stephanie. En die gaat je zo meteen alles vertellen over die show van gisteravond van Cat's Eye in de Ziggo Dome. Eerst nieuwe muziek van Anthony Smerik. Was hier nog vorige week de gast bij Vera on Track als co-host. En heeft een waanzinnige nieuwe plaat uitgebracht. Die heet The First 5 Minutes of Magnolia.

3FM talent Naomi, If I Wasn't Made For Love, hoorde je natuurlijk dan ook op 3FM. Twee bandleden zijn al een tijdje met pauze voor hun mentale gezondheid. Minstens één van de overgebleven vier bandleden kampt met fikse fysieke blessures. Maar the show must go on, is het motto van deze ongekend populaire...

0: AI is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Het is het nu 2023, dus 3 jaar geleden werden ze gevormd door eigenlijk een soort van talentenjacht van Hype. Het is een gigantisch K-pop label. En het Amerikaanse label Gavin heeft er ook weer bij geholpen, waar onder andere ook Olivia Rodrigo bij zit. En binnen no time groeide Cat's Eye uit tot de gigantische popsensatie dat het nu eigenlijk is. Het is een soort van mengelmoes tussen... ik weet niet of je het ook zomaar mag zeggen, maar dat is het wel. K-pop en eigenlijk de westerse pop die wij gewend zijn. Streamingcijfers gaan door het dak. Miljoenen volgers op Instagram met z'n allen bij elkaar. En dit jaar genomineerd voor maar liefst 2 Grammys. In zo'n korte tijd dat je carrière is begonnen, is dat mega, man. Al ging het dit jaar dan een beetje de verkeerde kant op. Dat sprookje kreeg een iets wat duister randje. Mano, die ging op pauze om te focussen op haar gezondheid. En vorige maand kondigde eigenlijk een beetje de bandleider Sophia ook aan een langdurige break nodig te hebben. 2 weken geleden stonden zij op het grote festival wat Olivia Rodrigo had georganiseerd. Omdat zij zelf dan met de overgebleven 4 te veel blessures hadden, moesten ze dat ook afzeggen. Dus het was een beetje de vraag onder de fans in ieder geval of die grote wereldtour waar ze nu mee bezig zijn in het najaar überhaupt nog wel door kon gaan. Antwoord is ja. De Wild World Tour is in volle gang met 4 van de 6 leden. Dat wel. Gisteravond stonden ze in Amsterdam in Ziggo Dome. Daarbij was Vera On Track redacteur Stephanie, die jou alles kan vertellen over deze waanzinnige show van Cat's Eye.
1: Toen ik vorig jaar met een longstekende festivals moest overslaan, heb ik de Netflix documentaire over Cat's Eye echt in 1 adem uitgekeken. Sindsdien ben ik mateloos gefascineerd door deze meidengroep. Dus vond ik dat ik wel verplicht was om er gisteravond bij te zijn in de Ziggo Dome. Ongeacht het feit dat maar 4 van de 6 leden op het podium stonden, en ongeacht het feit dat ik met mijn 27 jaar toch wel een soort eenhoorn in de zaal was, aangezien de gemiddelde leeftijd niet hoger lag dan 11,5. Laat ik vooropstellen dat de Cat's Eye meiden zelfs in zo'n zaal overkomen als oprecht lieve meiden en dat ze echt talent hebben. Ik ben nog altijd mega onder de indruk van de dansmoves en ik zou bijna overwegen om zelf op dansles te gaan om ook maar een beetje te kunnen dansen zoals Daniela gisteravond deed. Het werd in Amsterdam alleen ook wel heel duidelijk dat deze meiden, waarvan de oudste pas 22 is, mega overwerk zijn en nauwelijks creatieve controle hebben. Je krijgt totaal niet het idee welke muziek Megan, Daniela, Yunche en Lara zelf zouden willen maken. Ik hoop heel erg dat dit niet de laatste keer is dat we Cat's Eye in Nederland zien en dat ze de volgende keer gewoon met z'n 6 zijn, zonder blessures, zonder die vermoeide kopjes en met een stuk meer vrijheid.
0: Wel echt een goed beeld gehad hoe het eruit ziet gisteren. Want je ziet heel veel beelden voorbij komen. Ook van die show op social media natuurlijk. Hun muziek, zoals Stephanie zegt, gaat ook een beetje alle kanten op. Maar hoe was die show dan? Het was wel gewoon rammen en alles geven om alsnog wat moois van te maken in de Ziggo Dome. Cat's Eye hoor je nu met Animal bij 3FM.

zaterdagavondgevoel ook extra dik door die radio laten komen. Met Atlantic Ocean en Waterfall bij 3FM. Deze week nieuwe data aangekondigd van Harry Styles in 2027. Heel veel Europese steden die erbij zijn gekomen. En dus ook heel veel support acts. En daarom mijn vraag aan jou die je kan beluisteren, die je kan beantwoorden. Jeetje. Via een poll die nu voor je klaarstaat in de chat van 3FM en de NPO Luisterapp. Naar welke van deze twee steden zou jij het liefste gaan als het gaat om support acts? Gaat jouw citytrip het liefste naar Rome, waar je LCD Sound System kan zien?

staan zij in het voorprogramma van Harry Styles in Rome. Dus LCD Sound System, Tribulations kan ik zo meteen voor je draaien. Of gaat jouw citytrip het liefste naar Berlijn? Om daarna nog even goed door te halen natuurlijk ook, hè. En wil je daar naar Get Down Services? Oftewel, wil jij misschien track 2?

Zweden is de keuze al moeilijk. Rome is leuk, Berlijn is leuk. Maar ga jij het liefste dan naar LCD Sound System in Rome als voorprogramma van Harry Styles? Of naar Get Down Services in Berlijn als voorprogramma van Harry Styles? In de chat van 3FM en de NPO Luisterapp kun je op dit moment een poll vinden. Daar kun jij stemmen op je favoriet. En degene met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien hier bij 3FM. Ondertussen nog heel veel nieuwe muziek natuurlijk voor je klaarstaan. Met nu de nieuwste van Miley. Dit is Bass Persuade. Let's go.

0: The Weeknd samen met Kendrick Lamar. Je hoorde Pray For Me bij 3FM.
1: Welke track?
0: Welke track uit de nieuwe voorprogramma's van Harry Styles zou jij willen horen? Deze week is een hele nieuwe lading, eigenlijk een beetje uit het niets ook, aan data voor Harry Styles Together Together Tour bekendgemaakt. Volgend jaar gaat hij toch nog even door, à la Justin wilt misschien wel een beetje. De rest van Europa en ook nog wat steden in

Amerika gaat hij aandoen uit mijn hoofd. Met ook weer, net als bij de tour die hij nu aan het doen is... waar dat we meer sprake is van een residency... dat hij wat langer in één stad blijft. Ook nu en dan verschillende voorprogramma's. Niet de hele tour dezelfde. In Nederland hadden we natuurlijk het voorprogramma van Robin. In Engeland, in Londen, had hij Shania Twain meegenomen. En op dit moment is hij bezig met zijn vele, vele optredens. Volgens mij zijn het er meer dan 25 uit mijn hoofd. Madison Square Garden in New York heeft Harry Styles Jamie XX als voorprogramma. Ook wel heel dik, hoor. Volgend jaar dus verschillende data in Europa. Dublin, Londen. In Londen ook vet man, Tears for Fears als voorprogramma. Wie had dat gedacht? Maar in Rome staat LCD Sound System op de rol voor het voorprogramma. En in Berlijn Get Down Services. Allemaal hele vette acts die toch ook wel een heel vet publiek opeens voor zich krijgen. Natuurlijk, Harry Styles fans houden van muziek, houden van live... Maar heel eerlijk, het is allemaal wel wat anders dan Harry Styles zelf natuurlijk. Ik vind het wel leuk dat hij het op die manier aanpakt. En aan jou de vraag, welke wil jij het liefst horen nu op 3FM? Welke citytrip zou jij misschien ook wel boeken voor volgend jaar dus? Zou je naar Rome gaan en naar LCD Sound System? Of zou je het liefst toch een lekker... wat voor verdovende middelen je gaat gebruiken mag je lekker zelf weten. Maar verdovende middenfeest als citytrip in Berlijn bij Get Down Services in de support van Harry Styles. Je kon stemmen via de NPO Luisterapp. In de chat van 3FM stond de afgelopen minuten een poll voor je klaar. En met een overmacht zullen de meeste mensen afreizen richting het zonnige, hoop je dan, Italië. In Rome, in het voorprogramma LCD Sound System, heeft nu de meeste stemmen gepakt. En je hoort ze dan ook op 3FM met Tribulations.

Joe bij 3FM en End of Beginning. Hey, terwijl ik jou hier in Hilversum helemaal lekker zet met allemaal nieuwe tracks op je zaterdagavond, is in de prachtige Nijmegen vanavond de popronde van start gegaan. Zoals ieder jaar wordt het allergrootste rondreizende muziekfestival van Nederland weer gigantisch goed en groots afgetrapt in eigenlijk Havana aan de Waal, hè, natuurlijk. Zometeen en de rest van de avond is Andres in de show, maar vooral in Nijmegen, om verslag te doen van alle ins en outs van de popronde, de vetste optredens, de leukste verhalen en natuurlijk de nodige biertjes, want het is hier maar zaterdagavond en dan ga je dus ook de rest van de avond niks missen van popronde hier bij 3FM. Dat allemaal zometeen vanaf 9 uur. Eerst nog Gracie Abrams. Dit is Hit the Wall.

0: Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: 3FM. Het is 3FM op je zaterdagavond met zometeen Slater, Bruno Mars en ook Empire of the Sun op je radio. Met nu het laatste nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Rivero en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. 3FM.
18: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op KLM.nl.
21: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
22: Ja, hoi.
21: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
22: Ja, dat kan goed kloppen.
21: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
22: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
21: Oké, en waarom juist radio?
22: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
21: Oh, wat goed zeg.
22: En ik ga binnenkort ook op tv.
21: Zo.
22: Ja,
23: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
25: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
24: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
25: Maar die prachtige kleding dan?
24: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
26: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Kort dubbel.
28: September is iedere dag jouw kans op tickets.
29: September is 3FM ticketmaand.
28: Vandaag jouw kans op tickets

aan nieuwe muziek komt gewoon naar je toe. De hele avond nog tot aan 1 uur hoor je het allermeeste over de opening van de popronde. Vanavond in Nijmegen wordt dat afgetrapt. Zoals altijd met de hele stad eigenlijk vol gloednieuw Nederlands talent. Wat vanaf vanavond dus de komende maanden heel Nederland rond gaat reizen in de popronde. Dit is een gratis te bezoeken festival wat waarschijnlijk ook naar jouw stad of dorp komt binnenkort. Waarin je je favoriete kroeg of in je favoriete weet ik veel wat voor plek in jouw plek nieuwe artiesten kan gaan ontdekken voor helemaal niks noppes nada. Vrouwtje, Mo, Higpie, Wies, De Staat, Kensington, ze hebben allemaal ooit meegedaan aan de popronde. Dus als je 3FM aanhoudt vandaag, ga je ook als je de popronde dus niet gaat bezoeken, echt wel nog een act ontdekken waarvan je denkt, hé, dat kan misschien nog wel wat worden. Of hé, dat vind ik wel heel erg leuk. Andres, mijn 3FM-collega, die is de hele avond voor jou en voor mij in Nijmegen om verslag te doen van die openingsavond van de popronde. Daar ga je zo meteen alles eens over horen. Eerst nog nieuwe muziek van Slater. Het is een van de favoriete acts van Vera. En ja, als ik dan onze lieve, lieve Vera mag vervangen voor zo'n heerlijke zaterdagavond als vandaag, kan Slater ook niet ontbreken op de playlist. Brand New Channels, de nieuwste van Slater, hoor je nu op 3FM.

0: locaties, variërend van poppodia, bibliotheken, kerken, theaters, coffeeshops. Alles wat je kan bedenken in jouw stad of dorp. Daar zou het zomaar kunnen zijn dat misschien wel een van de 100 veelbelovende Nederlandse talenten binnenkort gaat optreden. Want de popronde is vanavond afgetrapt. In Nijmegen is ieder jaar het openingsfeest eigenlijk. De openingsavond van de popronde. En vanaf nu reizen het hele najaar lang allerlei beginnende bands en opkomende artiesten van allerlei genres en van eigen bodem kriskras door Nederland om zichzelf voor te stellen aan een heel nieuw publiek. En misschien dus ook wel aan jou, zodat jij jouw nieuwe favoriete artiest kan ontmoeten en ontdekken in je eigen stad voor helemaal niks. Want het is een gratis rondreizend festival dus. En het is tot nu toe al de springplank geweest voor heel veel grote Nederlandse namen. Denk aan Vrouwtje, Kensington de Staat, Higpie, The Vices, Mo, noem het maar op. Waarschijnlijk, als jij een favoriete artiest hebt uit Nederland, dikke kans dat die al een keer in het begin van zijn of haar carrière op de popronde heeft gestaan. Ook in de lichting van 2026 zitten weer een hoop onontdekte parels, hoor. En iemand die dat vanavond in ieder geval even aan het uitzoeken is en die ze ook allemaal even live kan zien, dat is mijn 3FM-collega Andres. De hele avond is die voor jou en voor mij in Nijmegen bij de grote popronde opening van 2026. Andres, goeie avond.
1: Ja, Sebas, ahoy. Een hele goede avond vanuit Nimma. Ik ben op een plek waar ik eigenlijk nooit kom. En dan heb ik het niet per se over deze stad, want je kunt hier hopelijk waanzinnig drinken. Ik ben voor een kerk. Hier achter mij begint zometeen de popronde. En dat is toch wel een bijzondere locatie. Deze kerk is mokeroud. Namelijk bijna 750 jaar is een keer helemaal gebombardeerd door de Duitsers. En binnenin het gebouw hangt een klok van maar liefst 3500 kilo. Dan kom ik hier niet allemaal voor de klok en de bezienswaardigheden, maar loop mee, we gaan namelijk naar binnen. Ik kom namelijk voor de muziek. In heel Nederland, als je het woord popronde ziet, betekent dat je eigenlijk nieuwe artiesten kunt gaan ontdekken. Artiesten die over 4 jaar eigenlijk niet meer op zo'n unieke locatie te vinden zijn. Of waar je een kaartje voor moet kopen. Wat je misschien wel een nier uit je lijf kost. Die kun je dus nu tijdens popronde op unieke plekken voor gratis bekijken. Ja, fuck it. Ik ga gewoon kijken. Ik heb geen idee wat hier geprogrammeerd staat. En ik denk ook dat dat het leuke is. Ik ga gewoon proberen. Oh shit. De klokken gaan ook af, hoor je dat?

0: Oké, en ik loop weer naar buiten toe.
1: Wauw.
0: Nou, dat was best wel cool. Je moet je voorstellen, een kerk helemaal met paarse lichten, waar het behoorlijk galmt. Daar wordt gewoon opgetreden. Dat is natuurlijk wel echt uniek. Ik ga zo meteen door naar een andere plek waar ik al heel lang niet ben gekomen, namelijk de bar. Nou, tenminste, ik hoop dat ze dat hebben, want ik ben onderweg naar de bibliotheek om daar iemand te gaan bekijken die je waarschijnlijk wel eens voorbij hebt horen komen in dit radioprogramma. Wie dat is, dat gatekeep ik nog even. En of er een bar is, dat hoor je dan zo meteen.
2: Ach, wat lekker zeg. Anders spreek je zo meteen weer. Ja, waar hij als goed is net is geweest ongeveer, stond eerder vanavond in de Stevenskerk, is Agra. Het is eigenlijk een hele bijzondere sound die in Nederland niet echt wordt gemaakt, met een licht Armeense achtergrond. Heel dromerig, folkpop en alles bij elkaar. Dit is Agra en Hin Order bij 3FM.

0: Oasis op 3FM. En Live Forever. Voor iedereen die net uit de bioscoop komt rollen met die vette docufilm die uit is gekomen. Moet het nog steeds even zien. Maar mocht je hem hebben gezien, laat even een cijfertje achter via de NPO Luister. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vond.
1: Elektronica van Vera.
0: Dat Vera er vanavond niet is en dat ik, Sebastian, op mijn plek mag zitten, mag de pret niet drukken als het gaat om elektronica. Want de zaterdagavond betekent wel dat het een van de allerbeste momenten is om even de nieuwste elektronische platen door te nemen. Komt vanavond uit Australië. The Avalanches zijn terug met nieuwe muziek. Ergens in midden oktober of zo gaat hun nieuwste album uitkomen. Voor het eerst in 6 jaar, werd ook wel eens tijd. No Bad Memories gaat het heten. Eerder deze week dropten ze een gloednieuw voorproefje van dat album. En het is lekker, man. Het is misschien wel het beste in deze switch langzaam naar het najaar. Langzaam dat het echt herfstig begint te worden en steeds donkerder begint te worden natuurlijk ook, is deze extra lekker. Hij is Far Away en je hoort hem natuurlijk als eerste bij 3FM.

Lana Del Rey en videogames op 3FM. Het is een bijzondere zaterdagavond aan het worden. Als je, net als ik, even lekker gewoon af en toe je ogen dicht doet en die radio net wat harder zet.

Dekker en Bare Minimum op 3FM. Nou, mocht Roxy ooit nog op een bepaald gebied op de markt komen ergens, is de Bare Minimum wel heel erg hoog tegenwoordig, want ze heeft de arena aangekondigd en ook binnen een paar seconden uitgekocht. Het is 3FM met nu de nieuwste van Radio Free Alice. Dit is

0: Trending Talent en al een keer op de radio is geweest bij Vooraan. Wie het is en waar Andres naartoe gaat tijdens de popronde zometeen in Nijmegen, hoor je na reclames. 3FM. Soms vergeet je bepaalde woorden even, dat kan gebeuren.
1: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
4: Aan tafel!
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Eerst het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers nog in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. 3FM.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
2: Voordat we beginnen aan het programma, een spookrijdermelding van de ANWB. Rijd je op de N31 Drachten richting Leeuwarden. Dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Leeuwarden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N31 Drachten richting Leeuwarden. Dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Leeuwarden een spookrijder tegen.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Chef Special.
9: 3FM.
10: Want
9: Sebastiaan Okhuizen.
2: Met alles over de popronde opening van vanavond in Nijmegen. Muziek, live en verslag van Andres Odijk. Allemaal naar

Arctic Monkeys en Snap Out of It bij 3FM. Waar we de hele avond de opening van de popronde vieren. Andres is net naar een bibliotheek gegaan. Andres in de bibliotheek, dat klopt niet. We gaan er alles over horen naar de nieuwste Chris Tessie. 3FM.

0: vanaf vanavond heel Nederland door. Gratis optredens in jouw stad van misschien wel jouw nieuwe favoriete artiest. De komende 12 weken toeren 102 acts uit allerlei genres door heel Nederland. En de aftrap is dus vanavond, zoals ieder jaar, in Nijmegen. En ik heb mijn collega Andres Odijk, die je door de week hoort tussen 7 en 9 op 3FM. Lekker naar de mooiste stad van misschien wel heel Gelderland. Nou, in ieder geval van heel Gelderland. Ik wilde zeggen Nederland, maar dat is Breda natuurlijk. Sorry. Heb ik naar Nijmegen gestuurd om ons en jou en mij en iedereen vanavond van alles te laten horen over de popronde. Hij had het net al even over bier. Volgens mij ook over de bibliotheek. Hij is die kant op gegaan. Dus even checken. Odijk, checken. Hallo?
1: Hallo, mag ik een biertje alsjeblieft?
0: Ach, oh. Zit hij nou weer te kutten, die gozer? Odijk! Hallo?
2: Oké. Nou, ik moet even uitleggen waar ik ben. Ik heb zojuist het eerste biertje van de avond gehaald. In de bibliotheek. Als ik naar boven kijk, dan zie ik een giraf. Een teken van een giraf. Er hangen hier lampen die lijken op wolken. En rechts van mij staan allemaal kinderboeken. De grote vriendelijke reus. Nee, ik heb het over het boek. En als ik dan naar de andere kant kijk, zie ik allemaal oude kaarten hangen van vroeger en geschiedenisboeken. Ik ben namelijk in de bibliotheek van Nijmegen.
0: Lekker zeg.
2: Vanavond een podium waar wordt opgetreden door artiesten die meedoen aan Popronde. Dat is dus dat rondreizende circus met alle artiesten van morgen. Ik ben eventjes naar de foyer gelopen. Je hoorde namelijk de chaos achter mij en de drukte. Dat is bij het optreden van Marieke Schenk.
0: Hey, wat leuk.
2: Misschien zegt die naam je wel wat als je vaker luistert naar Vooraan. Ze heeft ook meegedaan aan 3FM Trending Talent. Ja. Dat is de online talentenjacht van Nederland. Daar is ze derde geworden, dus er is best wel wat hype omheen. Ik ga zo meteen even vragen wat dan de plannen hierna zijn. Maar voordat ik dat doe, loop ik even naar een bezoeker. Want ik ben toch ook wel benieuwd waarom dit nou zo'n leuk evenement is vanavond.
3: Dat is heel gezellig. Het is een leuk avondje om nieuwe talenten te leren kennen.
0: Ja, zo is
3: die, op gebied met elke regio die je anders ook niet 1, 2, 3 ziet.
2: Je gaat gewoon lekker naar binnen en je laat je verrassen.
3: Ja, precies.
2: Fijne avond, veel plezier.
0: Ah, lekker man. Oh, ik spreek je zo even. Volgens mij gaat hij nu even naar Marieke Schenk toe. Horen we dus zo meteen hier in de show over hoe haar optreden is geweest.

0: kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Hondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
5: 3FM
0: Ticketmaand.

favoriete kroegen kunnen duiken. De Bommel is dit jaar ook weer onderdeel van de popronde in Breda. Nee, het maakt niet uit waar je woont. De popronde komt sowieso bij jou in de buurt en brengt jou het allernieuwste Nederlandse muzikale talent in de gratis festival, wat eigenlijk door heel de stad dan verspreid zal zijn. Vanavond is de opening van de popronde in Nijmegen. Mijn 3FM-collega Andres Oudijk is op dit moment in Bibliotheek Marienburg in het centrum van Nijmegen en was daar net bij het concert van Marieke Schenk. Is ook even naar haar toe gegaan om haar te spreken. Eerst wil ik je nog even introduceren aan Marieke Schenk. Als je vaak hebt geluisterd naar Vooraan dit jaar, heb je haar misschien wel voorbij horen komen. Want zij heeft de tweede editie van Voor het Eerst Vooraan gewonnen dit jaar. Betekent dat zij toen de meeste stemmen heeft gepakt via de NPO Luister-app en dus daarna voor het eerst werd gedraaid op 3FM met dit liedje.

0: daarna is ze ook nog eens deelnemer geworden van 3FM Trending Talent. Die online talentenjacht van 3FM is ze derde geworden. En heeft ze ook nog eens de aftershow mogen verzorgen bij Pommelien Thijs in de AFAS Live. Oftewel, het gaat tot nu toe in 2026 ja, wel voor de wind voor Marieke Schenk. Andres is dus in Nijmegen en sprak haar net na haar optreden.
1: Ik loop dan eventjes naar de ster waar het om gaat. Ze komt echt net van het podium af. Marieke Schenk.
2: Hi.
1: Je bent een van de artiesten die dit jaar meedoet aan de Pophonden. Kun je mij eens uitleggen hoe dat er voor een artiest uitziet, die tour?
2: Heel spannend, want je krijgt het natuurlijk best wel ver van tevoren te horen. En dan gaan echt, tenminste bij mij, gaan dan echt alle belletjes aan van oké, wat moet ik nog doen om de vetste show neer te zetten? Dus dan ga je nadenken over decor, outfits, de set zelf, welke liedjes. Moet ik nog liedjes vooraf maken? Wat gaat er daarna gebeuren? Moet ik dan nog liedjes klaar hebben liggen? En op die manier ben ik al helemaal bezig. Dus het was echt meteen aan en gaan.
1: Ik hoor een paar interessante dingen. Je zegt, ik ben bezig met hoe het er dan uitziet. Wat kunnen mensen verwachten als ze jou nog niet kennen en jou zien optreden?
2: Ja, ik hoop dat ik een beetje de Zero's uitstraal. Maar dan wel toch modern. Niet dat mensen denken dat ik retro ben. Maar wel een beetje de Avril Lavigne van nu.
1: Dus je hebt geen Blackberry?
2: Nee. Ja, nee, dat lijkt me heel gaaf. Dus een beetje Pommelien Thijs gemixt met Avril Lavigne. Ja. Ik hoop dat een beetje lukt.
1: Nou, het tweede waar ik op aansla is, je zegt al dingen klaar hebben liggen. Je bent zo meteen, als we even vooruitkijken, klaar met de popronde. Wat hoop je hier uit te halen? Wat heb je klaar liggen?
2: Ik hoop dat ik dan ook wat meer een team om me heen heb. Dus een boeker zou heel tof zijn. En dat ik gewoon in 2027 gewoon lekker veel mag spelen. Op net wat grotere festivals dan afgelopen jaar. Nou heb ik het afgelopen jaar ook heel veel mooie dingen mogen doen. Maar een stapje verder zou tof zijn.
1: Je bent ready voor het volgende?
2: Ja, zeker. Kom maar door.
1: Nou, wij gaan je in de gaten houden bij 3FM. En sterker nog, ik denk dat nu je nieuwste liedje op de radio is.
2: Ja, spannend.

Profiel in Haarlem is dat. Kan je beloven, ergens voor middernacht gaat dat 3FM-ticketalarm nog af. Dat sowieso. En als je dan onmiddellijk een berichtje stuurt via de NPO Luisterapp waarom jij naar Chef Special wil, dan maak je kans op die kaarten. Heel eerlijk, in de avond liggen natuurlijk al een paar mensen op één oor, dus is de winkans wel net wat groter. Dus ik zou sowieso even wakker blijven voor misschien wel een van de laatste optredens van Chef Special voor de voorlopige voorziene tijd in Haarlem dus. Volgende week trouwens ook hele vette tickets te winnen hier bij 3FM, jongen. Komende maandag zelfs al heb je kans op tickets voor Nothing But Thieves in Cloud 9. Dat is een superkleine zaal in Tivoli-Vredenburg. Gaan zij een hele exclusieve, heel bijzondere showcase doen. Kun jij dus bij zijn als je maandag tickets wint in de ticketmaand. Dat kan ook nog eens. Je hoort ze nu met de nieuwste A Different Kind of Happiness.

0: Addicted to You hoorde je op 3FM. Vooraan met Sebastian. Je luistert naar de popronde special van Vooraan. Vanavond in Nijmegen is de popronde voor dit najaar 2026 geopend. Met heel veel verschillende concerten op heel veel verschillende plekken. Ik ben Andres echt een soort van marathon aan het laten lopen. Het is crazy wat hij aan het doen is in Nijmegen. Hij was eerder vanavond al in de Stevenskerk. Toen is hij naar de bibliotheek gegaan in Marienburg. En nu is hij, als het goed is, ergens onder de rook van Keizer Karelplein bij Jim Gardner. Alleen, er zitten wel even dingetjes met de verbinding mis. Jim was ook een beetje uitgelopen, dus we gaan daar straks alles over horen als het goed is.
1: Yo, Rocky. Het is gezellig.

0: terug hier in de Diemenloods in Nijmegen. Op de achtergrond hoor je Jim Gardner. Die kan je kennen onder andere van zijn mega hit die hij heeft gehad met Hardwire. Hij staat hier te spelen en zometeen ga ik hem vragen wat hij hoopt dat de popronde hem gaat brengen.
1: Ach, wat lekker zeg. Wauw, contact Odijkie. Zometeen is Jim Gardner in de show en zometeen na 11 de top popronde, het beste van popronde ooit. Hi.

Rusland ook is, die is zojuist worden bij Tijdsgeest. Denk ik niet dat Abel en Sef in deze combinatie nog mee hoeven te doen in de popronde. Want ze hebben Lowlands al helemaal omver gegooid, waardoor nog meer mensen in Nederland ze kennen. Maar god, wat is dat toch lekker, hè? IJsland hoorde je met Tijdsgeest op 3FM. In de popronde special die zometeen vanaf 11.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
9: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. 3FM.
1: Ster. Mama. Mama. Mama.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is

allerbeste acts en liedjes ooit uit de popronde. De plek waar artiesten hun eerste stap hebben gezet. Om te beginnen met Lenny Monsoon. Dit is de nieuwste Wrecking Ball.

0: Popronde Opening Special.
1: Nummer 14 in de 3FM Top Popronde. De Groningers van The Vices. En Looking for Faces. Het komende uur hoor je alleen maar acts, artiesten, bands, van alles bij elkaar die hun allereerste muzikale stappen hebben gezet tijdens de Popronde. Popronde is een rondreizend festival waar ieder jaar heel veel nieuw Nederlands talent een podium krijgt. En is vanavond begonnen tijdens het openingsfeest in Nijmegen. Op nummer 13 een zangeres die al in 2014, dat is 12 jaar geleden, in 2014 dus meedeed aan Popronde, toen nog als band. Een jaar later werden ze 3FM Talent, maar daarna werd het al heel snel stil rond The Indian. Tot er in 2023 opeens een hele grote comeback was. Met 2 3FM megahits, optredens in het voorprogramma van Direct en Somjeu. Inmiddels heeft de Indian de naam eigenlijk weggedaan en de naam van de frontvrouw overgenomen. Maar gelukkig klinkt deze track minstens zo goed. Rianne, formerly known as The Indian, en Be Yours op nummer 13.

0: Eerder vanavond sprak ik zangeres Abir van Pik... van Higby. En ze vertelde waarom de popronde zo'n goede leerschool is voor artiesten.
1: Je weet niet wat je voor je krijgt. Je weet niet wat de omstandigheden gaan zijn. Zowel qua geluid. Soms sta je in een bibliotheek. En soms sta je in een soort elektronica winkel. Ja. En soms ook gewoon wel op het podium. Het bereidt je wel voor op alle omstandigheden die je tegen kunt komen als muzikant. En ja. Als je dat goed kan doen, dan heb je het zwaarst al gehad, denk ik.
0: Dit is de 3FM Top Popronde. Een uur lang hoor je de acties zijn doorgebroken tijdens de popronde. Rondreizenfestival met Nieuw Nederlands Talent is vandaag weer begonnen.

0: 3FM Top Popronde, 3FM Talent, Jet van der Steen. En goed genoeg daarvoor op nummer 10, Higo en Tankstation.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Met tot aan 12 uur, de 3FM Top Popronde. Het allerbeste wat de popronde tot nu toe heeft afgeleverd de afgelopen jaren. Nederlandse acts die hun eerste streep hebben verdiend op het rondreizende festival door heel Nederland. Daar gaan we zo meteen mee verder. Eerst wil ik je nog even een kleine reminder geven, want nog een half uurtje loopt deze dag eigenlijk voor de 3FM Ticketmaand. Je kan namelijk tickets winnen tot aan 12 uur voor een van de allerlaatste shows van Chef Special. 2 oktober staan zij in Haarlem in de film. En ze zijn ook doorgebroken in de popronde. Dus ik kan je eigenlijk wel beloven dat je ze binnen nu en een half uur gaat horen in de 3FM Top Popronde. En dan is de kans natuurlijk ook wel heel erg aanwezig dat dat ticketalarm nog voorbij gaat komen. Hoor je dat ticketalarm voor Chef Special? Stuur dan onmiddellijk een berichtje via de NPO Luisterapp waarom jij naar Chef Special wil in Haarlem. En misschien bel ik je wel terug en win jij dus 2 tickets voor Chef Special. Gaan wij rustig verder nu met die lijst waar ze misschien nog wel voorbij in gaan komen. 3FM Top Popronde met op nummer 8 de band die in 2019 heel Nederland doortrok tijdens het festival. Daardoor ook 3FM Talent werd.

0: 3FM met Mo en een stukje van mij op nummer 7.
1: 3FM Top Popronde.
0: Het is de 3FM Top Popronde. Het allerbeste van de popronde ooit. De hele avond staat vanavond in het teken van de popronde. Het is een gratis rondreizend festival door... ja, heel Nederland eigenlijk. Misschien ook wel in de stad bij jou in de buurt of waar je woont. Meer dan 100 aanstromende en aankomende muzikale talenten trekken dit najaar door Nederland. Eigenlijk allerlei plekken dus. 40 steden in totaal en dat geeft jou de kans om nu alvast de acts te zien die over een paar jaar op mainstages staan tijdens de grootste festivals. In ieder geval in Nederland, hè. De grootste succesverhalen van de popronde hoor je dit uur dus in de toppopronde. Ik wil eventjes een klein puzzeltje, quizje, dingetje met je doen. Ik ben namelijk benieuwd of jij weet te horen welke band hier in 2014 vertelt over hun leukste popronde optredens.
2: Ik vond sowieso Utrecht heel tof.
3: Utrecht was heel leuk.
2: Ja, dat was in de Hofman en echt van voor tot achter hele vol en iedereen deed mee, dat was heel energiek.
3: Ja, mensen gingen echt, dat was echt de eerste keer dat mensen mee gingen zingen.
2: Ja.
3: Bij Run ook onder andere, en dat was wel even een speciaal momentje ofzo.
2: En het tofste podium was sowieso de Groene Engel in Os.
3: Ja,
2: dat inderdaad. Was een podium met een podium ervoor. Nou, dat vonden wij helemaal geweldig.
3: Dat was dus echt net een beetje Marco Bussato.
0: Nou, moet je nagaan. Toen nog in de Groene Engel in Os. En inmiddels gewoon in de AFAS Live. Ja, ik had het over Rondé, hoort ze met Bright Eyes op nummer 6 in de 3FM Top Popronde. Bright Eyes.

de staat. Make the call, liever al nummer 5 in de 3FM Top Popronde. Het tiktalarm voor Chef Special komt er nog aan. Maar ondertussen gaan we gewoon verder met de lijst. En ook zij begonnen in de popronde. Raccoon op nummer 4. Dit is Oceaan.

0: FM. Tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Chef Special.
2: You don't know me, I don't know.

0: even voordat ze richting de Avans Live gaan. En daarna voor onbepaalde tijd ermee kappen. Ergens in Nederland gaat nu de telefoon over bij hopelijk dan een gelukkige winnaar.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: Met wie spreek ik?
1: Hoi. Met Amy.
0: Amy, waarom laat je die telefoon niet eens overgaan? Dat is voor de spanning toch wel lekker.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, waarom wil je zo graag de Chef Special?
1: Ik ben echt diehard fan. Ik ga naar bijna elke show die ze hebben. Maar dit is de enige voor wie ik nog geen kaartjes heb.
0: Hoe kan dat nou? Want dan ben je helemaal geen diehard fan. Dat is helemaal niet waar.
1: Jawel. Jawel, dat wel.
0: Oh, je hebt even misgegrepen bij deze.
1: Ja.
0: Nou, bij deze niet meer, want je gaat naar Chef Special. Yes, yes, yes.
1: Oh, wat leuk, dankjewel.
0: 2 oktober in Haarlem, ben je erbij. Tickets komen zo snel mogelijk jouw kant op en heel veel plezier daar.
1: Oh, dankjewel.
0: Wij gaan verder met de top-opronde met op nummer 2. Vrouwtje, dit is Ik Wil Dansen.

0: dansen, vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje en ik wil dansen op 2 in de 3FM Top Popronde.
2: 3FM, de Top Popronde.
1: Vandaag begonnen in Nijmegen het rondreizende festival met gratis optredens van alleen maar opkomend talent, de Popronde. Al sinds 1994 krijgen artiesten van de toekomst hier een podium. Inmiddels in 40 verschillende steden door heel Nederland. En dit uur hoorde je de grootste succesverhalen op een rijtje. Ik wil je even meenemen voor de nummer 1. Naar de editie van de Popronde van 2007. Op de line-up Combo Di Cogno, Tele Dubbies, Dr. Schniet, Cheerful Fruit Flies en ook Uw Hypotheekadvies. Dat is een beetje een greep met de namen die toen op de line-up stonden van de Popronde. Ja, je hoort de artiesten die vooral doorbreken nu. Ook een aantal die zo te horen inderdaad niet zijn doorgebroken. Maar er was ook een band die meedeed aan die editie van 2007. Die het uiteindelijk vanavond heeft geschopt tot de nummer 1 positie in de 3FM Top Popronde. 4 mannen uit Utrecht die toen dansbare gitaarmuziek maakten. Ze hadden net een EP uit en mochten hun eerste stap op het podium zetten tijdens die popronde. Heel veel spelen, heel veel ervaring opdoen en dat leverde ook heel veel op. Want die Utrechtse band kreeg een platencontract, werd de 3FM Talent en werd alsmaar groter. Langzaam groeiden ze door van de popronde naar de Melkweg, naar de Paradiso, door naar de Heineken Music Hall, inmiddels AFAS Live, zo lang is het geleden, en vervolgens de Ziggo Dome. Een paar keer de Ziggo Dome, Johan Cruijff Arena. In totaal 22 keer de Ziggo Dome. Het is niet normaal, man. Met 2 shows die er eind dit jaar ook weer bij gaan komen. Geen enkele Nederlandse artiest heeft zo vaak een eigen Ziggo Dome show gegeven. En inmiddels hebben ze op vrijwel ieder Nederlands festival op het podium gestaan. 11 3FM Megahits op hun naam staan. En zijn zij gewoon de grootste band van Nederland. En dat begon allemaal met optredens tijdens de popronde. Inmiddels in meerdere gedaantes voorbijgekomen op 3FM en in al die podia dus. Maar in de huidige gedaante op nummer 1 in de 3FM Top Popronde, Kensington en Little by Little.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: 3FM. Zometeen heel veel extra nieuwe muziek voor je. Want nog een uurtje vooraan hier bij 3FM. Eerst het allerlaatste nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: The Opposites.
16: 3FM.
17: Maand.
16: Sebastian. Christian Okhuizen.
14: Zometeen de allernieuwste van Jason Stennis. En dat is een verrassing. En ook de 3FM mega hit van deze week ga je horen. Na even lekker rustig aan die dag beginnen met The Haunted Youth.

0: Adella met de 3FM mega hit van deze week, 1 in LA.
1: Vooraan met Sebastian.
0: De hele avond hoorde je hier bij 3FM van alles voorbij komen over de opening van de popronde vanavond in Nijmegen. Andres was daar ook de hele avond bij om het rondreizende circus wat door heel Nederland gaat trekken in dit najaar, wat dus vanavond is gestart eigenlijk. Andres was er de hele avond bij om daar verslag te doen. Hij is bij Marieke Schenk geweest, hij is bij de opening geweest in de Stevenskerk. Maar hij is ook gegaan naar 3FM ex-mega-hithouder Jim Gardner, die je bijvoorbeeld kan kennen van die Hardwired. Dus... Hardwired hebben we echt heel veel gedraaid hier bij 3FM. Niet alleen omdat het een mega-hit is geweest, maar ook omdat we hem gewoon met z'n allen super vet vonden. Jim Gardner die stond vanavond in een best wel bijzondere locatie in Nijmegen. Net iets buiten het centrum, net een paar straten onder het Keizer Karelplein. Dus je moet er echt wel even een levensgevaarlijk stuk voor lopen dan ook. En Andres heeft hem gelijk na zijn optreden even aangeschoten.
2: Sebas, ik ben achter Jim Gardner aangerend. Hij komt net van het podium af. We zitten in de backstage. Er liggen hier nog wat pizzadozen. Er staat nog een doos snoep op tafel. Het zweet staat nog op je voorhoofd. Jim, hoe vond je deze show?
3: Ja, super vet. Het is mijn eerste popronde show ooit. Dus dat was even iets heel nieuws. Ja. Maar het publiek was super tof. Iedereen stond lekker mee te dansen en te zingen waar ze konden. En gewoon super vette sfeer. Het is gewoon een heel andere vibe dan in een concertzaal staan. Je staat gewoon eigenlijk gewoon heel intiem met elkaar op één lip.
2: Is dat ook niet enger dan? Want ik kon je zeg maar bijna aanraken.
3: Ja, het is eigenlijk, hoe intiemer het is, hoe enger het eigenlijk is. Ja. Dus ik heb best wel wat voor... grotere publieken gestaan in het verleden. En dan heb ik toch minder zenuwen dan in zo'n kleinere venue.
2: Ja. Ik ben geen artiest, maar ik kan me dat ergens wel voorstellen. Helemaal in het geval, want ja, ik vind jou een van de meest open en eerlijke muzikanten van Nederland. Jouw liedjes zijn heel puur en komen echt vanuit je hart. Zijn ook best wel kwetsbaar. Hoe vind je dat om daarover te schrijven dan? Want ik weet niet of ik dat zou durven.
3: Nou, het is mijn manier van uitdrukken. Kijk, ik ben een groot voorstander van therapie en met mensen praten over dingen. En dat doe ik sowieso, buiten mijn muziek om. Maar ik voel wel dat de muziek die ik maak, ik wil gewoon echte muziek maken. En ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als ik een song schrijf die totaal op niks is gebaseerd. Of gewoon totaal geen waarheid bevat. En ja, gelukkig zijn er ook wel wat mensen die zich daar ook in kunnen vinden. Dus dat is top. Ja,
2: dit is nog een beetje bescheiden uitgedrukt. Dat is niet nodig. Zal ik hem dan maar gewoon even callen? Ik bedoel, je hebt mega hit gepakt op 3FM.
3: Ja, dat klopt.
2: Met Hardwired.
3: Ja.
2: Better Man, superveel bij ons gedraaid. Je ziet ook echt dat mensen in de zaal die liedjes kennen.
3: Ja, op een gegeven moment ging de telefoon al een klein beetje omhoog. Toen dacht ik van, er zijn toch wel mensen die het kennen. Dus dat is nice, ja. Ja.
2: Kijk, en dan vraag ik me af, als ik dit zo hoor, wat ik net opsom. Wat gaat popronde jou brengen, zeg maar? Want je bent al best wel aan het knallen.
3: Ervaring. En dat komt omdat ik heb... twee weken geleden, en dat is niet om op te scheppen, totaal niet. Maar mocht ik in het voorprogramma staan van Bluff. En dat was ook gelijk 1500, 2000 man, iets in die richting. En dat was mijn allereerste show als Jim Gardner ooit. En dat heb ik toen niet gezegd natuurlijk, maar dat weten zij niet. Maar dat was voor mij eigenlijk een soort van vuurdoop. En met één concert ga je gewoon de ervaring niet opdoen. Dus,
2: en waar zit die ervaring dan in? Kijk, ik heb nog nooit op een podium gestaan, dus waar zit dat dan in?
3: Voor mij vooral op mijn bek gaan. Net ook in de set was er één song waarvan ik even de tekst niet wist. In
2: Hardwired,
3: ja.
2: Je bekendste track.
3: Notabene Hardwired, ja, heel slecht. Maar weet je, dat soort dingen gebeuren. En ik moet zeggen dat ik redelijk angstig ben aangelegd. En daar maak ik me van tevoren altijd heel erg druk om. Van als er maar niks misgaat. En als ik alle teksten maar weet. Maar ik merkte nu ook van, ik weet het even niet. Ik zei tegen mijn geluidsman, hey jongens, kunnen we deze heel even opnieuw doen? Want ik weet even de tekst niet. En mensen we kunnen dat hebben, weet je wel. Mensen er een beetje over en dan is het ook gewoon prima. Maar dat is de ervaring die ik graag wil. Ook juist de schurende dingen. En dat het niet altijd goed kan.
2: Dus nog een paar keer op je bek gaan. Eigenlijk is dat jouw doel voor deze popronde.
3: Hoogstwaarschijnlijk wel. Ja, maar dat wil ik ook. Want ja, weet je, als het dan maar, je kunt niet altijd 6 gooien. Het kan niet altijd goed gaan. En ik denk dat de meeste ervaring je opdoet door gewoon echt af en toe de fout in te gaan. Ja.
2: Dan ga ik ook nog even die geruchtenmolen een beetje voeden. Ik heb namelijk dingen gehoord over mooie shows die eraan zitten te komen.
3: Ja.
2: Wat kun je daar mij over vertellen?
3: Dat weet ik eigenlijk niet wat ik daarover mag vertellen. Het is nog niet bevestigd, dus ik ga het nog niet doen.
2: Okay. Maar waar moet ik aan denken?
3: Voorprogramma's. En dat zijn mannelijke artiesten waarbij ik in het voorprogramma sta. Meer kan ik niet zeggen, maar het wordt heel vet. En echt gewoon ook nooit verwacht dat ik dat zou mogen doen.
2: Ja, dat ga je er dus bij doen tijdens nog de popronde?
3: Tijdens de popronde, ja. Dus,
2: zo'n dag sociaal leven.
3: Ja, ik denk dat november is ieder weekend minstens 2 shows. Ja,
2: dik.
3: Ja, heel vet wel. Dus dat is weer die kilometers maken, die ervaring. Maar volgend jaar zit er wel een headline tour aan te komen. Die is al bevestigd.
2: Oh, wat dik.
3: Welke data, en ik kan niet zeggen welke venues, maar... Hele vette zalen en hele vette muziek en hele vette atmosferen. Dus ja.
2: Ik vind het keihard. Wij bij 3FM blijven je uiteraard volgen. En we zien wel op je socials voorbij komen welke shows je het over hebt dan.
3: Ja, dat komt allemaal nog. Daar kan ik nog niks over uit loslaten. Maar dat komt goed. Ja.
2: Sebas, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik denk, laten we gewoon nog even een track draaien van Jim Gardner. Hij heeft hier net in de Team & Loads gespeeld op de popronde. Dat moet je op de radio ook even meemaken. Jim, wat ga je nu doen vanavond?
3: Ik ga lekker een biertje pakken. Want je moet genieten van het leven. En dan is het zo meteen lekker naar huis rijden. Morgen lekker op vakantie.
2: Ah, kijk, heel goed geregeld.
3: Dus lekker vroeg op.
2: Nou, geniet ervan. Thanks, man.
3: Thanks, jij ook. Dankjewel.

Somber op 3FM en 12 to 12. Het is de late zaterdagavond, inmiddels zondagnacht van 3FM. En het is Sebastian hier. Ik ben heel blij dat je er lekker bij bent. Laat je vooral ook horen via de NPO Luisterapp. Wat vind je van alle nieuwe muziek die we draaien? Mist er nog wat op de playlist? Kun je natuurlijk ook gewoon laten weten. Kan ik even kijken of ik het nog voor je kan draaien voor 1 uur. Ik heb een enorme voorliefde voor

van de middelbare school. Maar als je ook nog eens een taalkundige term in de titel van je liedje zet, dan ben ik gelijk al enthousiast. Maar dan ligt de lat voor een goede songtekst natuurlijk wel heel erg hoog. Dus ben ik eventjes in de nieuwste track van 3FM Trending Talent, Mus Damee, gedoken. Mus Damee won eerder dit jaar 3FM Trending Talent, die online talentenjacht voor nieuw talent hier bij 3FM. En heel kort daarvoor ook nog eens een winnaar geweest van Voor het Eerst Vooraan. Is hier langsgekomen tijdens Vooraan in de studio om haar tracks te laten horen en ook eentje te draaien op de radio. Haar nieuwste track heeft dus een taalkundige titel. Die heet namelijk Onvoltooid Verleden Tijd. Ken je ook misschien nog wel van de middelbare school. Nou, één dingetje is dan wel, hè, hoe erg ik ook van Mus Damee hou en haar nieuwe muziek hou. Eén dingetje is een beetje vervelend. De track heet Onvoltooid Verleden Tijd. En in de track hoor je geen enkele zin die in de onvoltooid verleden tijd is geschreven. Gewoon geen enkele. Maar gelukkig draait de track wel om één zin die ook op TikTok de afgelopen weken ongelooflijk viral gaat als sound om filmpjes op te maken. En dat is deze zin. Als we dit zo blijven doen, gaat het nooit voorbij. En dat is zo'n mooie zin. Want je kan het op een positieve manier, maar ook op een negatieve manier interpreteren. Want hè, als we dit zo goed blijven doen samen, dan kunnen we niet kapot. Dan gaat dit niet eindigen. En dan gaat het dus nooit voorbij. Maar als je het op een negatieve manier interpreteert, dan kun je denken, maar als we het zo slecht blijven doen samen, dan blijft het altijd kloten. En dat gaat het gedoe nooit voorbij. Heel bijzonder liedje waar je op verschillende manieren dus naar kan luisteren. De nieuwste van 3FM Trending Talent, Mus Damee, heet Onvoltooid Verleden Tijd.

Britse DJ Elderbrook. En voor beide artiesten was dit eigenlijk de grote doorbraak. En dan zou je denken, dat is het hoogtepunt van de carrière. Maar toch denkt Elderbrook daar zelf anders over. Want deze track precies deed hem eigenlijk een beetje twijfelen aan alle muziek die hij maakte. Want voor deze track maakte Elderbrook nog veel rustigere dancemuziek. Beetje precies die muziek om de club langzaam een beetje vol mee te krijgen aan het begin van de avond. Maar mensen verwachten opeens aan die duistere pompers. En jarenlang was Elderbrook op zoek naar wat zijn sound nou eigenlijk moest worden. En aan zichzelf dat hij het nu heeft gevonden. En het gekke is dat het resultaat van die jarenlange zoektocht eigenlijk een beetje klinkt als deze cola. En daar hoor je mij niet over klagen. De nieuwste Elderbrook hoor je op 3FM en heet Never Get Enough.

0: Ja, dat saai op 3FM en Animal.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik ben niet de allergrootste, zeg maar, liefhebber van dance. Moet ik je eerlijk bekennen. Dus misschien een beetje hypocriet voor iemand die bij 3FM werkt, waar we toch ook wel heel veel en heel graag dance draaien. Vooral op zo'n weekendavond als deze. Maar ik heb altijd een zwak voor Jason Statham. Ik vind het gewoon altijd dik. Live vind ik het dik. Op plaat vind ik het dik. Op de radio vind ik het dik. Altijd. En nu ook bij de nieuwste. Maar ik moest wel heel even wennen, want ze maken altijd snoeiharde muziek. Altijd echt van die hele harde, lompe Britse drum en bass. En nu zijn ze eigenlijk een beetje terug naar de roots gegaan. Hebben ze het iets rustiger aangedaan. Er zit er ergens in deze track gewoon een hele langzame, vertraagde, een soort van light versie. Zeg maar light met L-I-T-E. Vroeger had je de apps, daar kon je voor betalen of je had de light versie. Dus niet de Coca-Cola light, maar light L-I-T-E. Het is een soort light versie van drum en bass in de nieuwste Jason Statham. Samen met Debbie is het Gone Too Far, mijn favoriet van dit moment. Je hoort hem natuurlijk als eerste bij 3FM.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.